0: een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Emily de Forest en Only Teardrops in 2013. Een knaller op het Eurovisie Songfestival al daar voor Denemarken. Welkom bij Zindi, mijn naam is Peter Timmerman en ik draai de plaatjes voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. De oudjes uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Draai alles. Dus een 2099 en 1939 in. Zoiets was het, ja. En als we oudjes draaien, dan is het 2000 van een nieuwe serie eigenlijk ook nog oud. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. We gaan naar het bos in, doen we met The Cure. Dit is A Forest.

hier en daar zijn ze wat jachtig in dat bos. Ik denk dat we maar een nieuw bos moeten aanplanten voor deze van The Cure. A Forest. In 1980 was dat overigens. Hoe zou het zijn als ABBA en Blondie samen een hit gaan maken? Nou ja, Matt Pop heeft dat bedacht van, nou dat zou dan ongeveer zo kunnen klinken. Dit is uit, dat was 2023, Hanging on the Ring Ring, ABBA en Blondie.

Ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum van het album Ring Ring in 2023 maakte Matt Pop deze mashup mix van ABBA met Blondie, Hanging on the Ring Ring. Het ging allebei natuurlijk uiteraard over een telefoon. He's Loreen en Tattoo.

Laureen en Tattoo. En dan worden we in de uitgebreide versie. Prachtig mooi. Muziek van Gordon Lightfoot. En in 1972 bracht hij Beautiful uit. Dat was een hele mooie plaat was dat. Maar door Jerry Winkle is hij nog een klein beetje mooier geworden in het stereobeeld. We gaan luisteren naar hoe dit klinkt in 2023. 2022. Nee, 21. Toen heeft hij deze mix gemaakt. Ja.

mooi toch? Prachtig gemaakt door Kenny Wingle, dit stereobeeld. En een klein beetje, en daar heeft hij stiekem wat dingetjes bij gedaan. Gordon Lightfoot en Beautiful, 1972. Een plaat uit het verleden, maar in een nieuw jasje gestopt door Sonia in 2023. Hier is Love Train.

0: Trailer zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.

0: freemusicradio.nl. Wil jij meer van ons weten? Kom in contact.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Leona Lewis en I See You, het thema van de film Avatar. Dat is een bijzondere film die, zonder dat iemand het misschien goed in de gaten had, ging over de ongelooflijke vernietigingskracht van het grote graaigeld. Een planeet die en leven die verwoest werden omdat iemand graag het grote geld daar vandaan wilde halen. Hebben we eigenlijk al heel erg lang gedaan. Nederlanders deden dat in Indonesië en in Afrika. En trouwens heel veel Europese volken hebben dat gedaan bij anderen. En het is nog steeds zo tot op de dag van vandaag dat het grote geld regeert als het gaat om dingen vernietigen. Dit is Inge uit 2010 en I See You.

Het titelnummer van de CD I See You van Inge Maria uit 2010. Het is een cd die van voor tot achter de moeite waard is, dus die kun je blind aanschaffen, want elk muziekje erop is gewoon fantastisch mooi. Dit komt uit 1982, het is de Depeche Mode en See You. Er begint iets van een thema in te komen.

jarigen. Dat zijn Alex de Vos, Adrie Faner, Dokweg Deutsch en Chrissy Morstein. En voor jullie allemaal gaan we deze plaat draaien van de Black Heart Orchestra. Hier is Sebastian.

De Blackheart Orchestra uit 2017 met Sebastian. En hoorde Chrissy Mostijn, Dogway Dutch, Adi Vane en Alex de Vos. Zij allen zijn degene die we feliciteren met hun verjaardag. Goed, dan op 15 mei 1971 werd dit de treitenschijf van Radio Noordzee. Ik heb het over vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa.

0: mei 1971 was dat. Vader Abraham en Wilma en zou het er zijn, lieve opa. De treiten schrijft van Radio Noordzee, toen de tijd.
1: Ontdek het nieuwe. Koester het oude.
0: En nu is het even andersom. Het is wel een oude band. We hebben een nieuwe plaat. Dit is Diesel en Like Hell I Will.

Opgeven is duidelijk geen optie voor de groep Diesel in 2017 met Like Hell I Will. Ze is een van de beroemdste zangeressen van België. Ik heb het over Dana Winner. Luister deze hele fraaie Try to Remember uit 2002.

Dana Winner en Try to Remember. Tot zover deze Cindy. Ik ben er weer een volgende Cindy natuurlijk. En heel veel plezier met de collega's die na mij komen. En we gaan nog even genieten van Sounds Orchestral en Cast Your Fate to the Wind.

Ik denk laten we eens stevig beginnen. Nou, dat hebben we gedaan met Jacqueline Govaert en Overrated uit 2010. Dat is al een tijdje terug, zeg, Dekker. Nou ja, goed, niks aan te doen, hè. We gaan eens eventjes de reggae dansen. Kun je dat? Ik niet in elk geval. Hier is Laid Back met een hit uit 1993. Nee hoor, 10 jaar daarvoor zelfs, 1983. En dan heet het Sunshine Ready.

Nou, aardig nummer van Suzanne en Freek hoor je. En Niemand. Ik ken nog een andere met hetzelfde titel, Niemand. Maar die draai ik wel binnenkort weer eens. Misschien zoek ik hem zo meteen nog even op. Even kijken. Jennifer Loopneus. Jawel, hier is ze dan. Waiting for Tonight. En het nummer uit 2000. Jeetje, Becker. Dat is al 26 jaar geleden. Oh. En dan draaien we anno nu nog steeds. Daar gaat hij dan.

0: Ja, zo mooi, hè? 1984 van Spandau Ballet en Only When You Leave. Dus ga niet weg bij Dekker Radio, zou ik zeggen. Ik heb mooie Nederlandstalige muziek van Remco en Michelle. Titel, wie weet, misschien.
1: Misschien heeft het niet zo moeten zijn. Misschien had ik beter moeten weten. Misschien moet ik maar wennen aan de pijn. Misschien kan ik jou beter maar vergeten.

leren. Want wie weet maak ik ook jou een beetje blij. Ja, wie weet.

Radio. De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Drie achter elkaar beloofd. Gaan we doen ook. Dit is Stephanie Mills met Teddy Pendergrass. Belangrijke artiesten uit Amerika. Two Hearts met een nummer uit 1981. En daarna Hazel and the Thief. I want to own a farm with you.

Grappig, hè? Dit nummer komt van 2 jaar geleden. Had ook 20 jaar geleden kunnen zijn. Maar het is echt nog niet zo oud. Nee, deze wel. Nederlandse groep. The Kick, weet je nog? En een hit uit 2017. Bij Dekker Radio. Titel Mooie Meid.

0: Oude Munk.
1: Dekker is een specialist in Oude Munk.
0: Oude Munk.
1: Ja, dat zei ik al, dames. Steve Winwood en Night Train uit 1981.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer één zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

moet zeggen, dit vind ik maar matig hoor, Typhoon. Kan niet alleen. Nou ja, dat doe je toch met een ander, weet ik het. Nee, dat lijkt nergens op eigenlijk, dat nummer. Dit is van de Ozark Mountain Daredevils uit Amerika. En het heet...

Dit noemden ze in de tijd een eenmalige hit. Of ook wel een one-time... hoe noemden ze dat eigenlijk? Een one-time hit wonder of zoiets. Van de Ozark Mountain Daredevils. En Jackie Blue uit 1975. Dat is al lang geleden, hè? Oude meuk dus bij Dekker Radio. Ken je deze nog van Joost met een hele...

Ja, je hoort het wel, hè? Paul McCartney, My Brave Face uit 1989. Dekker Radio van start. En we starten maar meteen een mooie door. Een nummer van Mick Jagger uit 1970. Dat is een eeuwigheid terug. Mimo from Turner. Welkom bij dit uur Dekker Radio.

Hij wil bij je blijven. I want to stay with you. Gallagher en Lyle bij Dekker Radio. En eventjes naar onze zuidenburen. Goed? Oké, dan doen we dat. Met Maarten Cox gaan we naar 2014. En het is leuker met twee.

Bangkok. Ja, het is weer leuk. Zo is dat. En ik heb iets leuks klaarstaan. Van lang geleden al. Maar als je dit hoort, ken je het misschien wel. Clap for the Wolfman. Het was een ode aan een Amerikaanse DJ die op AFN te horen was. The Guess Who hoor je. Dus applaus voor Wolfman Jack. Ja. Hij zit er ook met zijn stem in. Luister maar. Clap.

0: Ja, er zat er wel een paar keer hè? In die muziek van Tony Joe White. Old Man Willis uit 1968 was dat. En dit stel komt uit Nederland.
1: Ah, dat weten we wel.
0: Linda, Rose en Jessica. Alles over.

Roy Black en die kleine Anita. Schön ist es auf der Welt zu sein. Mooie muziek uit 1970. Even opschieten, denk ik. Ja, ik schiet al. Hoor maar. Ik heb ABC ook nog klaarstaan. Tot aan het half uur. Met Poison Arrow. Een vergiftigde pijl. Dat is niet best, hoor. Hey, tot zo, hè. Blijf afgestemd.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Altijd muziek. Dit is jouw station.
2: Station
1: 24/7. Free Music Radio.

Mooi hè? Carpenters, Top of the World uit de jaren 70. 3 achter elkaar. Dalek en Rose Clayton. I'm fine, zegt ze. Oh, maar eerst Non Blondes. 4 stuk, zei het. En What's Up? En hier is uit 1993. Bekkenradio, deel 2.

enemy. En Rose Clayton hoorde je. En Bekker Radio gaat verder met een Nederlandstalige van een grappige meneer. Hij noemt zich Lodewijk van Avezaat. Dat bewaart, beleefd dat. Hè? Ja, precies. Dat belooft wat. Werk, weg kerel, ben jij het?

Who's that lady? Wie is die vrouw? Ja. Dat vragen ze zich nog steeds af bij de Iced Tea Brothers. Maar ik denk niet dat we daar antwoord op krijgen. Hoor, ze geven het zelf ook op. Ja. Het zal altijd een raadsel blijven. Als ik het weet, zal ik het doorgeven. Ja. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Dan draai ik hem helemaal uit ook, hoor. Ik kan mij iets geven. Kost niks extra.

Dit uur DEC Radio is alweer bijna historie, zeg. Hoe vind je dat nou toch? Ik heb net nog eventjes tijd voor Elton John. Met een prachtige song uit 1980. Little Genie, neem ik afscheid. Tot de volgende DEC Radio maar weer. Bye bye, toedeloe.

En dat is hem, de openende programmabond voor vandaag. Deze van Prince uit 1987, Sign of Times, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Als u erbij blijft, zorg ik voor de muziek zoals ik dat gebruikelijk doe in het programmabond. Nieuw werk van Ashi. Dit is Stop the Wedding.

0: En dat was hem, de plaat van Ashi. Stop the Wedding, de titel van de plaat. Als het haar ligt, wordt er dus gewoonweg niet getrouwd. Ja, soms komt dat voor, hè. Die niet leuk als die overkomt.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee verder. We gaan naar jaar 1962 met Polenka. We pakken een steel guitar en een glaasje wijn erbij. Steel guitar en a glass of wine.

0: Even lekker terug in de tijd met deze oude meuk, zoals we dat dan ook noemen. 1962, Paul Anka, een steel guitar en een glass of wine.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, dan gaan we naar 2004 met Kurt Nielsen. She's so high.

0: Kurt Nielsen, She's So High, de single uit het jaar 2004. Lekkere muziek in de bonte muziekverzameling, zeggen we dan maar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we naar 2012 met Gustavo Lima en zijn Ballada.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Een hoop gegil, een hoop applaus voor deze Gustavo Lima. Een dikke plaat uit het jaar 2012, dikke hit. En dit was Ballada. We gaan wat nieuws draaien.
2: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
1: John Beddorf hier zo van zijn nieuwe cd. Dit is In the Middle of It All.

0: 2026, Spiksplinter Nieuw Dijs van John Beddorf in The Middle of It All. Muziek vanaf zijn nieuwe cd. En dat hoort u allemaal hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: Ja, en wat dat anders betreft, houden we het gewoon ook even lekker vrolijk. Wat dacht u van deze? We gaan naar de jaren 90, 1996. Dit is Dennis, gewoon een vrolijk liedje.

0: En de lalala, een lekker woord is. Dit was Dennis uit 1996. Gewoon een vrolijk liedje en dat was het.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar een half uur met muziek uit 1973. Gilbert O'Sullivan, dit is Get Down.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Lekker gevarieerd.
2: Bom!

Even terug naar het jaar 980 van de vorige eeuw. The Nutty Sound van Madness Embarrassment, de titel van deze plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Nederlandstalige muziek, nieuw van 2026. Snelle en zijn plaats direct.

0: niet naast me ligt.
1: De muziek van Snelle en dit was Plaats Delict. Daar kan je beter inderdaad maar weg van blijven, want dan gaat het meest niet helemaal goed.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: We gaan 1967 met de Small Faces. Here comes the nice.

0: liggen wel of alle instrumenten in elkaar geslagen worden. Deze 1967, The Small Faces and Here Comes the Nice.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2008 met Gavin DeGraw. It is In Love With a Girl.

0: Lekkere muziek uit 2008. Dit was Kevin DeGraw en In Love With A Girl.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Inderdaad, hebben we ook voor u meer dan hits. Alleen de nieuwe plaat van Alex Kilroy van het gelijknamige album Break My Chains.

0: De muziek van Alex Kilroy vanaf de gelijknamige cd Break My Chain. Een spiksplint, een nieuw werkje. En leuk om te horen hier in het programma natuurlijk. En ook gezellig is het hier.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: En ik ben blij dat Klaas er ook weer mee eens is. 2017, die muziek van Clean Bandit en Zara Larsson. Een symfonietje, Symphony.

De muziek uit 2017, Clean Bandit samen met Zara Larsson. Symphony, de titel van de plaats. En dat bracht ons dan weer op het punt, het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het vandaag ook weer met plezier voor u gedaan. Reageren op het programma, dat mag en kan natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, stel er eens wat daarvoor staat. En de rest u nog een hele fijne dag toe te wensen met allerlei leuks wat u mag gaan beleven. En dan vertel ik u nog even wat de muziekjes waren mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1976 met The Stampeders. Inderdaad, 50 jaar terug in de plaat. Dat was toen de tijd al een cover van een nummer van Ray Charles. Van nog weer veel en veel eerder. Nummer is getiteld The Hit the Road Jack in ieder geval. Daarna nog een nieuw werkje van Forest Rain

heerlijke gouden ouwe, heel lang geleden, 1988, George Michael. De helft van het duo Wham, hè, samen met Andrew Ritchie was hij dat. Dit was zijn soloplaat Kissing a Fool. U bent er nog steeds bij in de Bonte Muziekverzameling. Gaan wij hedendaagse muziek draaien van Prospa en Clooney. My love is what you'll find. Ja, voetjes van de vloer, hè. Even dance muziek. Free your mind.

0: Ja, de hedendaagse point point muziek hebben we dan ook, hè? Prospa en Clooney, Free Your Mind, een stukje dance muziek in het programma Bond.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Ja, dat is andere koek, 1962, Fats Domino en Jambalaya on the Bayou.

0: 1962, de muziek van Fats Domino, Jambalaya on the Bayou. 10 jaar later, ruim 10 jaar later, in de eerste helft van de jaren 70, nog eens een keer overgedaan door broer en zus Richard en Karen Carpenter.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2010 met Scouting for Girls. Dit is Famous.

0: Scouting for Girls, de muziek uit 2010. Famous was dit.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Uiteraard hebben we dat ook voor u. Een nieuw werkje van Sammy Soravia. Dit is My Best Friend.

0: De muziek van Sammy Soravia, My Best Friend, dat was de titel van de plaat. En wij gaan naar 2013.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorse gezellen?
0: Ja, dezelfde muziek, Anouk, Bigger.

muziek van Anouk uit 2013 hoorden we ook weer voorbij komen. En daarmee kwamen we dan weer aan het einde van het programma Bond voor vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang, gevarieerde muziek op uw apparaat. Mijn naam is Jan Berg en ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageren kunt u op het programma via janberg.radio@gmail.com. Ja, voor de overige wens ik u nog een hele fijne dag en ik vertel u nog even wat de muziek is waar u mee uitgaat. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met The Little River Man en Help It's On Its Way. En daarna nog een nieuw werkje van McKenna Faith Winters, Backup Girl. Ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond maar weer.

De mannen van Doemars vierden grote successen in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze uit 1983. Pa, de titel van de plaat. En fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik ga de plaatjes voor u draaien de komende uur. Zoek de hedendaagse muziek Sienna Spiro hier zo. Great Expectation. Vol van grote verwachtingen.

0: Sierra Spiro en het nieuwe werk Great Expectation. En na het nieuwe weer de hoogste tijd voor...
1: Oude Munk!
0: We gaan naar 1969, de Cufflinks. Het lied van Tracy.

0: Weer zo'n leuke gouden ouwe uit een ver verleden, 1969, het jaar wat we schrijven. De Cufflinks waren dit en zij bezongen Tracy.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Jazeker, in de Bonte verzameling gaan we naar 2009 met Calvin Harris. Can you stay?

0: 2009 muziek van Calvin Harris. I'm not alone. En dat is heel fijn voor hem dat hij niet in zijn eentje zijn leven hoeft te slijten.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: En het is 15 met Keiko en Parson James. Dit is Stole the Show.

0: De muziek van Kygo en Parson James stole the show, zo heette het nummer.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Betekent dat we wat nieuws voor u klaar hebben liggen. Money O'Carr, dit is Wild and Free.

0: Oh yeah, Money O'Car, Wild and Free, met je country muziek uit Australië.
1: Met Jan Berg maak je dont, altijd wat anders.
0: Janet Jackson uit 1998, Every Time.

0: uit 1998. De muziek van Janet Jackson. Iedere keer weer, hè? Every Time. Dat was dan ook de titel van de plaat die we hoorden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: Inderdaad, en met de muziek van de jaren 70 gaan wij op naar het half uur. 1978, de Volendamse Cats. De Cats natuurlijk, hè. She was too young.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: De dag begint en hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen en ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, zijn we alweer maandag geworden en we hebben onze deuren geopend van de ochtendkroeg samen met de Dexys Midnight Runners en Come On Eileen. En Eileen is een lekkere koffie komen drinken. Nu tijd voor een hele hoop dames, geen probleem, hier is Bananarama.

0: opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbelaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God, God zij dank. Voor zo'n lekker tijd.

Het was het tijdens het jonge geweld, laat ons zeggen, van Tokyo Hotel. Ready, set, go. Waar heb ik dat nog gehoord? Is wel een beetje een afstelling om te gaan vertrekken. Maar we gaan rustig blijven zitten. We gaan rustig de koffie blijven serveren hier in de ochtendkroeg op deze maandag. Wat dacht je van deze Red Sebastian en die strobe lights?

0: Elke morgen verse hits en heet nieuws.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Kom je bed uit.
3: There was a time that rock and roll was easy. But now it's clean and heavy.

Ja, het was toch even terugkeren naar de 89 met het begin van de acid rock of de acid die opkwam naar het new beat met deze rhythm device en die grote acid rock. Ik ben destijds nog naar achter deze schijf naar Antwerpen gereden, aangezien je die nergens anders kon krijgen. Dus roept een beetje herinneringen op, maar over een heel andere boeg nu. Die van Ben Kramer, terug op het Nederlandse genre. En wie heeft het over de clown? Trouwens, een liedje met heel veel waarheid. Luister maar.

Ja, nog een beetje reggae hier in de ochtendkroeg op deze maandag met Desmond Dekker en de Aces en de Israelites. Misschien een beetje een gevoelige plaat om te gaan draaien nu, maar het is toch een leuk om nog eens terug te horen. Wat dacht je van deze Tracy Orn? And it's all true. Daarmee gaan we een beetje een klein andere genre gaan draaien.

Om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de ochtendkroeg. De ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

Dat is een van die vele talrijke boysbands uit de jaren 90. En deze Boyzone, Love Me For A Reason, hebben wij dan ook gedaan. Het is toch nog eens fijn, want ze hebben ons altijd van die leuke muziek nagelaten. En als we nog even dieper terugkeren in de tijd, na de jaren 80, vinden we deze Albanen Romina Power met Felicita. En die hebben ons ook heel wat leuke platen nagelaten.

0: Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: was ik van jou.
1: Ja, die gaan we ook nooit vergeten. Deze Lowy Neves aan het strand van Oostende. En het is daar tegenwoordig toch een beetje het weer voor geworden om naar het strand van Oostende te gaan. Over de veiligheid gaan we het niet hebben, maar het is altijd een keer koesteren, lekker wandelen aan het strand. Nu tijd voor Doetje, ja.

0: Dat was zo'n beetje de aanvraag van Bryan Adams. Have you ever really loved a woman? Ja, Bryan, dat hebben wij gedaan. Ziezo, met deze wijze woorden gaan we ook de deuren sluiten van de ochtendkroeg hier op deze maandag. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard opnieuw met een nieuwe editie. Nog veel luisteren bij de volle collega's en dan vooral op je favoriete radio.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijgen nog die van Tom Elsen en The Sun in Her Eyes. Tot morgen.

hoorde de Sutherland Brothers en I Am Sailing, bandnaam van de gebroeders Sutherland, die halverwege de jaren 70 succes hadden. Nou, de Schotten die zijn in Nederland en België vooral bekend geworden vanwege hun zomerhit The Arms of Mary. Maar de meest verkochte single is toch het nummer wat je hoorde. Ze brachten dat uit in 1972 en het werd in 1975 gecoverd door Rod Stewart, die er een wereldhit mee had. De duo staat in 1968, startte in 1968 onder de naam A New Generation. Rod Stewart had er dus een wereldhit mee. Het was ook zijn enigste nummer 1 hit die hij ooit in de Lage Landen heeft gehad. Het is maar even dat je het weet natuurlijk. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. Ook nu gaan we weer verrassen op de onbekende muziek en obscure B-kantjes van muziek uit de jaren 50, 60 en begin 70. Alle ingrediënten zijn weer aanwezig voor dit programma. Onder andere de tragiek van de muziek. Deze keer met John Lord als toetsenist van Deep Purple. En natuurlijk ook onze nederpopplaat. De eerste drie zijn bekende namen, maar onbekende nummers. Luister maar eens naar het eerste van The Kings and Days. Thank you for-

Try It, begin van de trio al. Wat bekende namen, maar onbekende nummers. Wat meer onbekende nummers. Je hoorde Dave Barry zojuist en Go On Home. Dat is de artiestennaam van David Holgate Grundy. Met zijn grootste hit, This Strange Effect, bereikte hij in 1965 de eerste plaats van de top 40. Maar zijn eerste hit kwam al uit voordat de top 40 overigens al bestond. Nou, dat nummer was getiteld The Crying Game. Daarvoor hoorde je Dusty Springfield, Magic Garden. Ze was een van de populairste zangeressen en kreeg daarom de bijnaam The Queen of Wild Soul. Vormde in 1960 nog samen met haar broer Tom Springfield en Tom Field de Springfields. In 1964 gingen ze alweer uit elkaar en Dusty ging solo. Begin 1994, overigens tijdens de opname van haar laatste album, werd Dusty Springfield ziek. Ze vloog terug naar Engeland en ze bleek borstkanker te hebben, waar ze in 1999 aan zou overlijden. We begonnen dit trio met The Kings, met Days. Engelse rockgroep ontstaan in 1963, dat met Ray Davis en zijn broer Dave Davis en bassist Pete Quaife. Hun nummers waren toonaangevend voor de rock'n'roll muziek en dat in het midden van de jaren 60. Zometeen onze Nederpopplaat. Jawel, het duo You and Me, Take Me or Break Me. En wie dat zijn, dat hoor je zometeen later. Hier is deze Lonely City.

Look at deze Larry Lee Philipson en de Larry Lee Trio. Bitter Feelings, rockabilly muziek, halverwege de jaren 50. Nou, de Westerners worden ook wel eens genoemd als begeleidingsband in plaats van de Larry Lee Trio. Daarvoor hoorde je de Floribunda Rose, Linda Loves Linda. Een uitgave van deze Engelse Zuid-Afrikaanse groep. Die zich tijdens de Flower Power tijd natuurlijk naar een bloemen moesten noemen. De groep bestond uit Chris Dimitriou, Jack Russell, Henry Spinetti en John Congos. We begonnen dit trio met John Layton en Lonely City. Engelse zanger en acteur die natuurlijk het meest bekend is geworden van het nummer Johnny Remember Me. Dat was een nummer 1 hit in Engeland. Naast zanger was hij ook acteur en had onder andere een rol in de oorlogse film The Great Escape. En dat was samen met, dacht ik, ook Clint Eastwood. Dat kan me eigen vergissen, maar in ieder geval dus aardig om te weten. John Lord, de toetsenist van Deep Purple, is zometeen in de spotlights tijdens onze tragiek van de muziek. Maar eerst deze hele leuke van Rick and the Legends. Luister maar eens naar I Wonder Why.

0: Onze nederpopplaat, jawel. You and me, take me or break me. Het is een gelegenheidsduo dat bestond. Hier komen ze, Peter Koelewijn en Hans van Hemert. Nou, beide heren begonnen vrijwel gelijktijdig bij het plaatlabel Phonogram. En ze zouden producer worden, maar moesten eerst wat stage lopen. Nou, Hans en Peter worden beide door Tony Vos overgehaald om samen iets te maken. Nou, het nummer wat je hoorde is gecombineerd door Peter Koelewijn. En Tony Vos overgoot het geheel met een Righteous Brothers sound. Zoals You've Lost That Loving Feeling. Aardig om eens een keer te horen. Voor de rest, ja, het mag genoegzaam bekend worden wat van de heren geworden is. Hans van Hemert en Peter Koenewijk. Daarvoor hoorde je Ty Wagner with The Scotchman. I'm no count. Ja, zo is het, ja. Typische garage rock muziek uit de 1966. Groove, overigens afkomstig uit Los Angeles. We begonnen met die leuke plaat van Lyric and the Legends. I Wonder Why. En wij verwonderden ons daar ook over, omdat we daar niks van hebben kunnen vinden. Zoals altijd vragen wij, mocht jij daar wat van weten, je mag ons deelgenoot daarvan uitmaken. Stuur je bevindingen naar info@theoldiesproject.nl.
1: Dit is The Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek John Lord. Hij werd geboren in Leicester, waar hij vanaf zijn vijfde jaar klassieke pianolessen kreeg en als tiener jazz en blues ging spelen op een Hammond-orgel. Toch wilde de jonge John Lord later geen muzikant worden, maar acteur. In 1959 verhuisde hij naar Londen om drama te gaan studeren. In de hoofdstad werd hij toch professioneel muzikant. Eerst in de jazzcombo van Bill Ashton en Art Wood. Pas daarna in de popgroepen zoals Santa Barbara's Machine Head en The Flowerpot Man. In 1967 ontmoette hij gitarist Ritchie Blackmore, met wie hij in 1968 de rockband Deep Purple vormde. Met de cover Hush had de groep meteen een hit, maar op de eerste drie albums was Deep Purple nog op zoek naar het eigen geluid. In Deep Purple was Ritchie Blackmore de gitaarheld en Ian Gillan de man met de machtige vocalen. Maar bandoudste John Lord, de kalme denker achter de toetsen, was het brein van de band, de man ook van de geluidsbepalende lyrische orgelpartijen. In 1970 forceerde het hardrock-album Deep Purple in the Rock de wereldwijde doorbraak. Het album bevat onder meer het gedragen rock-epos Child in Time, dat een van de klassieke stukken van de 70s hardrock werd. Nog succesvoller werd het album Machine Head uit 1972, met de onverwoestbare klassieke Smoke on the Water. Tijdens de wereldtournee die volgde werd het album Made in Japan opgenomen. Dat laat horen hoe overdonderend Deep Purple in de jaren klonk. In 2011 laat John Lord weten dat hij ziek was, maar hij was optimistisch gestemd. Ik blijf natuurlijk muziek schrijven en ben ervan overtuigd dat ik volgend jaar weer op de planken zal staan. In 2012 is John Lord op 71-jarige leeftijd overleden. In de tragiek van de muziek, Deep Purple, van hun eerste album uit 1968, het nummer One More Rainy Day.

0: him in a hospital bed.
1: Mickey Finn en de Blue Man en Pills, een van de vele obscure bands uit de jaren 60. Nou, in eerste instantie noemden ze zich gewoon Mickey Finn, maar na wat personele wisselingen kwamen daar de Blue Man bij. Nummer is overigens een cover van Bo Diddley op mondharmonica. Dat is leuk om te vermelden, hoor je trouwens Jimmy Page. En daarvoor hoorde je de Upbeats Teeny Wee Bikini. Weinig van bekend van deze Upbeats, maar het grappige nummer kwam al uit nog voordat Brian Hyland nog maar droomde van zijn Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Zo is het. En daarvoor hoorde je de tragiek van de muziek. John Lords als lid van Deep Purple. Van hun eerste cd uit, eerst album uit 1968. Je hoorde het nummer One More Rainy Day. Suggesties voor de tragiek van de muziek kan je ook sturen naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb er nog een aantal voor je, onder andere Billy Ed Wheeler, Marv Johnson, The Esquires, maar ook deze van de Rusty York. Shake.

Look at deze Billy Ed Wheeler. Oh, to the little brown shack out back. Oftewel de poepdoos buiten. Amerikaanse zanger, schrijver en beeldend kunstenaar. Hij schreef liedjes die uitgevoerd werden door een heleboel andere artiesten. Door ongeveer 90 artiesten. Onder andere Jefferson Airplane, Johnny Cash en ook nog Neil Young. Is aardig om te weten. Daarvoor hoorde je Marv Johnson, Come On and Stop. Amerikaanse R&B en soulzanger die trouwens de eerste plaat opnam die werd uitgegeven door het Motown label. Hij werd dus ontdekt door Berry Gordy en dat was op zijn beurt de oprichter van Motown. En daarvoor hoorde je The Esquires, Come On, Come On, Canadese groep afkomstig uit Ottawa. Zoals je hebt kunnen horen waren ze duidelijk beïnvloed door Cliff Richards. Ze ondertekenden overigens in 1963 een contract bij Capitol Records. We begonnen dit kwartet met Rusty York, Shake 'Em Up Baby. Amerikaanse zanger die werd geboren in Harlan, Kentucky. Verdiende zijn status als lid van de Rock'n'Roll Hall of Fame. Dat door het uitbrengen van zijn single Sugary. Hey, dat is over alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Wij in ieder geval wel. Ik heb er nog eentje van de Dixie Cups. I'm Gonna Get You Yet.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

2026 die we aftrapten met Yes and Owner of a Lonely Heart. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met het komend half uur Nena, de wereld van de glitter en glamour, Taylor Swift, Nance, Wham, Ilse de Lange. En we trappen af in 1989 met We Didn't Start the Fire van Billy Joel.

0: namen een kijkje bij onze oosterburen met de Duitse Neenaerts 1983 met 99 Luftballons. Onderweg muziek van Taylor Swift, Nance en Wham. En nu tijd voor...
1: De wereld van de glitter en glamour met het show news.
2: André Hazes treedt voorlopig ook volgend jaar nog niet op vanwege aanhoudende stemproblemen. De 32-jarige zanger heeft al zijn optredens afgezegd. En zal ook tijdens de komende editie van Holland Zingt Hazes in maart niet op het podium staan, al onderzoekt hij wel of hij op een andere manier betrokken kan zijn. Ondanks het stilleggen van zijn muzikale werkzaamheden is Hazes vanaf een oktober wekelijks te volgen in de nieuwe reality-serie André Hazes. En nu, op RTL 5 en Videoland. Taylor Swift heeft verrassend haar nieuwe single Patient Zero uitgebracht. Die is uitgeroepen tot alarmschijf. Het nummer is onderdeel van de nieuwe deluxe editie die encore van haar 12e studioalbum The Life of a Showgirl. In de track waarschuwt Swift de nieuwe vriendin van een toxische ex door zichzelf te beschrijven als patiënt nul. De eerste die zijn manipulaties doorzag. De zelfgeregisseerde videoclip met gastrollen van onder andere Dakota Johnson gaat later feestelijk in première tijdens de MTV Fidiju Music Awards.

is. Zometeen gaan we naar de top 40 van dit moment met een plaat uit 2008. Maar eerst gaan we verder met George en Andrew, oftewel Wham, het legendarische Britse popduo dat begin jaren 80 de hitlijsten veroverde met hun energieke sound, aanstekelijke popmelodieën en onweerstaanbare uitstraling. Tijd voor een onvermoeibare zomerklassieker uit het najaar van 1983. Hier is Wham met Club Tropicana.

0: Vorige week de hoogste nieuwe binnenkomer als herintreder op nummer 16. Deze week 5 plaatsen doorgestegen en in totaal nu 23 weken lang in de top 40. Ilse de Lange met So Incredible. We zijn zo terug met de Spider Murphy Gang. Maar is tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend zien we grote regionale verschillen doordat er neerslagzones over het noordwesten trekken bij een graad of 18. Meer naar het zuiden en oosten toe is er sprake van een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui, waarbij het zacht wordt met maxima tussen de 22 en 24 graden onder een matige zuidwester. Morgen brengt opmerkelijk warme lucht en volop zonneschijn met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt tropisch warm voor eind september, met middagtemperaturen die kunnen oplopen van 25 tot wel 29 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Superbezirk van de Spider Murphy King uit 1982. Hier bij de ochtendshow op deze oh zo moeilijke maandag 28 september 2026. Met onderweg de toepelers on the fourth floor, Harpo en rond kwart voor stellen we een nieuwe artiest van de week aan je voor. Maar nu is tijd voor de leden van de show, Pink. Hier is There You Go.

Nationaal product uit 1995, de Two Brothers on the Fourth Floor met Fly Through the Starry Night. Hier bij jouw muzikale begeleiding. Dus aan het opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. En dat doen we iedere week, 5 dagen lang, 2 uur lang bij jou op de radio. Met zometeen de nieuwe artiest van de week gaan we nu verder met de klassieker uit 75. Hier is Movie Star van Harper.

0: van de week.
1: Deze week staan de spotlights gericht op de legendarische Britse drummer, zanger en songwriter die zowel met Genesis als solo een ongelofelijke reeks wereldhits op zijn naam schreef. Phil Collins.

0: week.
1: Dat was het romantische A Groovy Kind of Love uit 1988. Phil Collins nam deze bewerking van de klassieker van de Mindbenders op voor de soundtrack van de film Buster, waarin hij zelf de hoofdrol vertolkte. De ballad werd een gigantische hit wereldwijd.

We gaan maar een kijkje in 1986 in de hitlijst met Outfield en Your Love. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze maandagochtend, 28 september 2026. Die we aftrappen met de Captain Hollywood Project met Flying High Through the Starry Night. Verder hebben we muziek van Adamski en Seal, Cool and the Gang. We hebben de wereld van de Glitter and Glamour, U2, Captain Jack, Bobby Brown en Al Langley in het vooruitzicht tot komend half uur hier op jouw radio. Dit uur heb ik nog het 1987 David Bowie met Day In, Day Out. Maar we gaan eerst naar de hitlijst van 1986. Samen met het zusje van, hier is Janet Jackson met

De Captain Hollywood Project met Flying High bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow voor deze o zo moeilijke maandag 28 september 2026. De start van de nieuwe werkweek. En daarom zijn we er weer 5 dagen lang om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met nu het 1990 Adamski featuring Seal. Hier is Killer.

Macklemore gaat op tournee om aandacht te vragen voor Palestina. Zo maakte hij via Instagram bekend. De rapper reageert daarmee op de ophef die ontstond nadat hij uit het voorprogramma van Ed Sheeran werd geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Een Amerikaanse stadioneigenaar eiste zijn vertrek. Een standpunt dat door andere locaties werd gesteund. Sheeran benadrukte eerder dat de beslissing buiten hem om is genomen, maar kreeg kritiek op zijn keuze om de tournee voor te zetten en zelf neutraal te blijven. U2 brengt op 13 november voor het eerst in 9 jaar een nieuw album uit, getiteld Carnaval de Luz. Tegelijk met de aankondiging bracht de Ierse band de nieuwe single Silencio uit. Het 16e studioalbum van de groep bevat 12 nummers, waaronder het lied Glorify, waaraan aan opnieuw werd samengewerkt met de Nederlandse DJ Martin Garrix. De plaat sluit af met het nummer Thorn, een duet met de recent overleden Dolly Parton dat als haar allerlaatste opname geldt. Met de aankondiging viert U2 bovendien dat het precies 50 jaar geleden is dat drummer Larry Mullen Jr. via een briefje op school de allereerste basis voor de band legde.

Captain Jack, de denderende debuutsingle van het gelijknamige Duitse Eurodance-project Captain Jack, gevormd door producer Udo Niebergal, zangeres Lisa da Costa en dolfan de voormalige Amerikaanse soldaat Frankie Guy. Met zijn kenmerkende rood-blauwe officierspet en militaire cadanscommando sweepte Frankie Guy de dansvloeren in de late jaren 90 op. Het was een nummer 1 hit en stond totaal 17 weken lang genoteerd in de top 40 in 1996. Zometeen gaan we naar de top 40 van dit moment. Maar eerst uit 89, Bobby Brown en My Prerogative.

0: lijst van dit moment stationair blijven staan op de nummer 5 positie in de 8e week notering in de top 40. Choosing Texas van Ella Langley. We zijn zo terug met de Sultans of Swing van The Dire Straits. Maar eerst is het tijd geworden voor het actuele ochtendshow.
1: Het is maandag 27 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend zien we grote regionale verschillen doordat er neerslagzones over het noordwesten trekken bij een graad of 18. Meer naar het zuiden en oosten toe is er sprake van een afwisseling van zon, wolken en een enkele bui, waarbij het zacht wordt met maxima tussen de 22 en 24 graden onder een matige zuidwester. Morgen brengt opmerkelijk warme lucht en volop zonneschijn met hooguit wat dunne sluierbewolking. Het wordt tropisch warm voor eind september, met middagtemperaturen die kunnen oplopen van 25 tot wel 29 graden.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

De zalde zoswing van de Dire Straits trapt het laatste half uur af van de ochtendshow voor deze maandag 28 september. De o zo moeilijke maandag. Met onderweg Jeremy Jackson, Dolly Parton. We pakken de geschiedenisboeken bij ze rond kwart voor de historische popnieuwsfeitjes. En Mel en Kim, dat in het vooruitzicht. Met nu uit 84 Matthew Weiler. Hier is The Kids American. Right.

Jackson, You Can Run. Zometeen pakken we de geschiedenisboeken erbij voor de historische popnieuwsfeitjes uit het verleden. Maar eerst gaan we toch terug naar 1981 met 9 to 5 van Dolly Parton.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 28 september 1968. De Beatles bereiken de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met de klassieker Hey Jude. De single groeit uit tot een van de meest succesvolle hits uit het repertoire van het Britse viertal. 1974, George Macrae stijgt naar de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 met de discoklassieker Rock Your Baby. Het nummer groeit wereldwijd uit tot een van de best verkochte singles van het jaar. 1985, Madonna verovert de eerste plaats in de Nederlandse top 40 met haar dansbare hit Into the Groove. De plaat was te horen in de film Desperately Seeking Susan, waarin de zanger...

28 september. Een nieuwe afspraak staat gepland op de daverende dinsdag. Zelfde tijd, zelfde zender. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Ik heb vandaag nog voor je klaarstaan Genesis met No Son of Mine. Maar we gaan eerst terug naar 1987 met de zusjes Appleby. Oftewel Mel en Kim met FLM. Ik wens je een

0: De Ochtendshow. Shownieuws, weer, historische popnieuwsfeitjes en vooral heel veel lekkere pophits. Iedere werkdag op jouw radio.
1: Hi, this is Phil Collins.
2: And this is Tony Banks.
3: And this is Mike Rutherford.
1: And we are Genesis.

0: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
1: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Zo'n heel bijzondere goede maandagmorgen, of maandagmiddag zoals je zelf wenst natuurlijk. En we begonnen deze lekkere maandag met Lost Frequencies en dit allemaal met zijn Rise, Rise, Rise. Van harte welkom in de nieuwe aflevering van de Lunchbreak op maandag. En we zijn er weer tot vrijdag natuurlijk met alles erop en eraan. En ja, we gaan lekkere muziek draaien weer heel de week lang voor jou hier op de radio natuurlijk, op jouw fantastische radiostation. Gezellig als je erbij bent. Hello.

Ja, inderdaad, het was eventjes lekker terug in de tijd naar 1970 natuurlijk. En ook lekker goed te horen natuurlijk. En dit was muziek van Cliff Bennett en Got To Get You Into My Life. Van harte welkom in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak, zoals ik al zei. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. Dit is Lily Allen. Ja, inderdaad wel. En It's Not Fair. Nee, ik moet nog een uurtje wachten met eten. Ja.

En wel de ene, ik zeg dat ook altijd. Het is dat ver, het weekend gaat veel te snel voorbij, inderdaad wel. Maar de beste start van je week, wel, dat heb je hier natuurlijk wel helemaal te goed natuurlijk in de lunchbreak tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen, ja inderdaad wel. Moet ook een klein beetje, hè, een beetje aansterken na het weekend, natuurlijk wel. Muziek van Lily Allen en It's Not Fair.

0: inderdaad. Hè. Ja, toch weer een beetje oppassen met die dames natuurlijk. Hè. Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ze moordt gewoon iedereen uit die concurrentie. Ja, inderdaad, ja. Concurrentie is moordend. Dat zie je ook in de videoclip natuurlijk. Goedemiddag. Het is maandag natuurlijk. Ik weet het. Ja, we moeten nog met z'n allen een beetje tot onze positieve komen na zo'n weekend. Wel, geen probleem natuurlijk hier met de lunchbreak, want we maken je week weer helemaal goed.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: We sleuren er wel doorheen door die maandag natuurlijk. En hier is Mark Ronson en Valerie samen met Amy Winehouse natuurlijk. Inderdaad wel. Onze onvergetelijke song vandaag hier in de lunchbreak.

Goedemorgen, natuurlijk uit 1982 alweer van de mannen van Madness. En dan wordt hun Our House. Ja, er zijn ook veel mensen die natuurlijk van huis uitwerken tegenwoordig. Ja. Moeten natuurlijk kunnen op een maandag middag zoals deze. Straks ook ons heetste nieuws van toen natuurlijk. En dat gaat over de vrouw van niemand meer en niemand minder dan Paul Simon. Ja, inderdaad wel. En hun rumoerig hitverleden, dat hoor je dan straks allemaal wel in het heetste nieuws van toen natuurlijk. Hier is een hele lange versie van Janet Jackson en Together Again.

Ja, inderdaad, in die tijd deden er geruchten dat Michael Jackson en Janet Jackson één en dezelfde persoon waren. Ja, inderdaad, maar ondertussen is dat al ontkracht natuurlijk, hè, inderdaad wel. Janet Jackson en Together Again. Ja, natuurlijk wel. We zijn er weer heel de week natuurlijk voor jou hier op de radio. Op jouw fantastische radiostation. 24 uur per dag, 7 dagen per week doen we het. En we gaan eens eventjes onze mouwen opslopen. Want de volgende plaat, wel, dat vind ik wel een hele lekkere plaat. Inderdaad, een Nederlandstalige plaat. Die nog onze gid heb geweest is in de tijd. En ik heb het allemaal over Fleming. En dit allemaal met zijn automatisch.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: En inderdaad, het is maandagmiddag Lunchbreak Breaking News van Toen. Iets over het ijsje van 12:30 geworden. Goedemiddag, als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug in het ijs naar 2016. Ja, inderdaad. Het is ook maandag voor mij natuurlijk, hè. Carrie Fisher, de ex-vrouw van Paul Simon en beroemde actrice Prinses Leia uit Star Wars, overleed in 2016 op 60-jarige leeftijd. Paul Simon schreef zijn nummer Hearts and Bones over hun tumultueuze huwelijk. Hier is Hearts and Bones van Paul Simon. MUZIEK

0: De Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

Dag inderdaad, even hartelijk welkom in deel 2 van de lunchbreak natuurlijk. En onze hit-app voor deze week natuurlijk Jonas Blue en The Age of Desire. Heel de week tot en met vrijdag hoor je hem hier als hit-app natuurlijk. En het is een hele grote hit aan het worden. Mag je zeker van zijn. Hier is Adele. En make you feel. En zo verder natuurlijk. Tot 1 uur ben ik bij jou op de radio.

Inderdaad, wat een rustig beginnen van deel 2 op deze maandagmiddag. En dat was natuurlijk Adele en Make You Feel My Love. Gaan we er wat vaart in steken deze middag? Wel, als het goed is voor jullie, wel goed voor mij ook natuurlijk. Hier is Sans Mieux. En hier zijn ze met Multicolor.

0: En dan de ene exit naar de andere natuurlijk hier in de Lunchbreak deze maandagmiddag. Wel, dat was natuurlijk Sans Mieux en het allemaal is gewoon multicolor. Fantastisch als je erbij bent natuurlijk en als je nog aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze artiesten van de week, wel, ze komen uit België. Hier is Clouseau met Vonken en Vuur.

En inderdaad, de lekkere gouden van John Fogerty natuurlijk, samen met zijn mannen. De Clearance Crew, wat een revival, zo noemden ze zichzelf in de tijd. En dit allemaal met hun traveling band hier in de lunchbreak. Ja, we hebben nog een heleboel, nog een plaatje of twee te gaan. En ja, wie vraagt Kees, wel geef een lang weekend. Morgen is hij terug. Hier is Lady Gaga en Just Dance.

0: vragen dan naar Just Dance. Ja, dat hebben we heel het weekend gedaan natuurlijk. Het weekend uitgedanst, als het ware. De maandagmiddagaflevering van de Lunchbreak, die zit er weer bijna helemaal op natuurlijk. We hebben nog één plaatje te gaan. En dan is het tijd aan onze collega's natuurlijk. Stay tuned, zou ik zeggen. Want er komen nog een heleboel lekkere programma's aan.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Eventjes kijken. Dat zou moeten worden Train. En dit al met een drive-by. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. En morgen weer een nieuwe aflevering natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. Tot dan.

0: Oh, wat was het toch een heerlijk nummerke. Uit een Hollandse, het Hollandse polder, lieve mensen. Jawel. Het viertal dat heette ooit in de jaren 70. Champagne. In 1977 maakten ze deze plaat tot een hit. Daar gaat. Lekker terug van toen. Valentino.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, nieuwe luisteraars.
1: Hans de Knecht.
2: This is...

En zo stond hij daar opeens op het hoogste podium van Europa, lieve mensen. Jawel. In 1986 was weer de pretfabriek van Captain Jack in dit geval. De drillinstructeur. Hey, wat leuk. Je bent erbij. Lekker terug in de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was. Dit is de Middle of the Road Show.

0: Ook al zo leuk een lekkere Franse titel om uit te spreken. Ja, ja. Dat zit allemaal bij de opleiding van een DJ natuurlijk, hè. Kom, je te jour, envie de mer. Het was 1970 voor Mark Helman, terug op de radio. In de Middelste Roadshow. Met zometeen, vanuit het theater,
1: een fijne voor achter de keukengordijnen.

0: College in de periode tussen 1973 en 1981. Björn, Benny, Anna en Frida zeggen we gewoon, hè? Gezellig viertal uit Zweden. De Abba's en Knowing Me, Knowing You.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je hebt er naar uitgekeken. Wellicht een heel jaar bijna, vrienden. En opeens was het zover. Het werd zomer. En wat voor een zomer. De hele hete.
2: Dit is de Middle of the Road Show.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wasser.
4: Nou, dat sla ik niet af, papa. Nee.

The Year of the Cat, zo heette de langste plaats. De LP, Long Play, lang speelplaats. Ja, op 33 toeren uiteraard, lieve luistervrienden, toen in 1977. L. Stewart en On the Border. Ook een fan van achter de keuken gedijnen. Kom voorbij, vandaag was het Bonnie. Bonnie Sinclair. Een hele lange zomer. Nou, dat was genieten, nietwaar?

0: knalt de muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige
1: reclameleer.
0: Ja, echt wel, Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Roadshow.
2: Wordt het toch nog gezellig.

Ja, het was één familie. Het was Tavares. En, oh, als je dit hoort, dan verlang je er zo terug naar die mooie, gezellige, relaxte jaren 70, zou je denken. Wat een tijd. En gelukkig mensen, als je op mijn generatie bent, dan heb je het meegemaakt. Hoe dat het van Tavares terug op de radio. Er zou maar aangebeld worden. Hij zou zomaar voor je deur staan. De Night Rider. Met zijn leren jasje aan. No, no.

als je even lekker wilt afkoelen al dit gauw allemaal geweld. Gewoon even lekker, huppakee, ja. Gewoon even de pomp in zeggen, maar niet waar. Billy Preston, It Will Come In Time. Dit is jouw Middle of the Road Show. En dit zijn de internationals.

Naar een Italiaans voorbeeld met een heerlijk Italiaans ijsje erbij. Dat was Canyon. Als ik maar bij jou ben. Middel of de roadshow via de bekende lange palen en digitale kanalen. On the air. Worldwide, ja. We hebben ook nog een way, weet je wel. Een World Wide Web. Mensenlief. De jongens van Smokey.

Na een weekendje. Een weekendje. Een weekendje lekker luieren. Heerlijk luieren. Begint dan op maandag het zware werk weer natuurlijk. Hè. Leven weer volledig richting de vrijdag. Friday on my mind. Dan gaan de Easy Beats. Oh, lieve dames uit het heden. En van het heden. Er zijn enkele dames uit het verleden. Ja. En ze wisten precies hoe het in elkaar zat. Uit Spanje. Bakker.

0: Dat was wat in de Dick Show. Opeens waren ze daar. Met de Yes Sir, I Can Boogie. Juist. Baccarat was het. En een van de opvolgers met Sorry, I'm a Lady. Heerlijk. Ik vond het sowieso bijzonder gezellig met jou het afgelopen uur. Ja, voor jezelf ook niet.
1: Zo pret en flap.
0: Ja, tuurlijk. En morgen, zelfde tijd, zelfde golflengte. Doen we het even over. And

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De Muziekfabriek.
3: Welkom bij een nieuw uurtje, de Muziekfabriek. Naast onze vaste items een uitgebreide selectie muziek. Dus vrienden en vriendinnen, laat je wederom verrassen.
4: De Muziekfabriek en Ron van der Steen verrassen je telkens weer.
3: In dit eerste rijtje van drie gaan we terug in de tijd. Dat doen we met The Rolling Stones. Hier is Brown Sugar.

0: Keer op keer probeer ik je te verrassen in de muziekfabriek. Drie prachtige popliedjes van een zeer hoog niveau. Als laatste Bruce Springsteen en I'm on Fire, oftewel The Boss. Daarvoor zat weer Jonathan Jeremiah van het album A Solitary Man, het nummer Heart of Stone. Het is naar mijn mening een zeer tijdloos album, wat je regelmatig uit de kast trekt en waar je dan ook heerlijk van kan genieten. En we begonnen met die gouden ouwe van The Rolling Stones en Brown Sugar. Het is er weer tijd voor in de muziekfabriek de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt, onze jaartelling loopt, telling loopt, onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan er dit keer heel ver terug in de tijd, naar het jaar 1971.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Die grote hit is van The Doors, Riders on the Storm, hoogste positie, nummertje 7, aantal weken 4. En dan die kleine hit is van The Walkers, My Darling Helena. Ze stonden toen die week op nummertje 40 en ze kwamen van een 33ste plaats. Het liedje deed het toen al 10 weken in de lijst. Twee hits die naar mijn mening qua muziekstijl zeer uiteenlopen. Maar gezien de leeftijd van de liedjes was dat toen de normaalste zaak van de wereld. We gaan terug naar de lijst van 21 augustus, oftewel week 34 van het jaar 1971.
1: Grote en kleine hit.

0: Je schijnt dus de klemtoon van dit nummer ergens anders te moeten neerleggen. Helena van The Walkers. Dat was dus de kleine hit. En de grote hit was van The Doors en Riders on the Storm. Uit de tijd dat de Powerflower zijn triomfeerde.
1: Doe dan. Ron van der Steen.
0: En jouw muzikale inbreng is van groot belang voor de muziekfabriek. Doe dat via www.ronvandersteen.nl. Wij gaan snel door met de volgende drie, waaronder die van Miss Montreal.
2: De muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: de muziekfabriek.
1: Als ik deze hoor van Luna, dan heb ik wel zin in een feestje. Heerlijk aan het strand, vamos a la playa. Daarvoor zat The Contours en Do You Love Me. En we begonnen met Miss Montreal, Wish I Could. Nog altijd luister je naar de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Ik ben dit keer weer eens diep voor je de jukebox ingedoken. En laten we eens gaan kijken wat het dit keer voor je oplevert.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
1: Ze zijn een langlevende Amerikaanse doo-wop en R&B soul-songgroep met een piek in populariteit. Clyde McFadder begon zijn professionele opnamecarrière als leadtenor.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
1: Dat was voor Billy Ward en de Domino's in 1950. Na het winnen van Amateur Night in het beroemde Apollo Theater. 3 jaar later, op 7 mei 1953, verliet McFadder de groep. In de hoop om verder te gaan in de entertainment en zelf naam en faam te maken. De band onderging een aantal wisselingen. De stabiliteit was toen ver te zoeken. In de zomer van 1958 werd Mr. McPherson benaderd. De manager van The Five Crones. Met zanger Ben E. Nelson. Beter bekend onder zijn latere artiestennaam Benny King. De nieuwe line-up werd gemaakt en was toen een feit. De groep ging een jaar lang op tour. Aangezien de nieuwe groep geen verbinding meer had met de voorafgaande groepsleden. Men bracht verschillende singles uit, waaronder There Goes My Baby. De eerste commerciële rock'n'roll opname begeleid door een strijkorkest. Het werd een top 10 hit, gevolgd door Dance With Me en The Magic Moment. Om dan maar een paar hits van de heren te noemen. De groep heeft verder veel awards in ontvangst mogen nemen. Laten we de knoppen van onze jukeboxes indrukken en luisteren naar de Drifters. Hier zijn ze met Saturday Night at a Movie.
2: Jukebox Classic.

Lekker lief en onschuldig, dit liedje van The Drifters. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. 3 nieuwe in de muziekfabriek. Vergeet ze nogmaals niet aan te vragen via www.ronvandersteen.nl. We beginnen met Rob de Nijs, Het werd zomer.

0: Het is zelfs mij opgevallen. De liedjes zijn wederom verrukkelijk in de muziekfabriek. Je luisterde zojuist naar Rochelle en No Air. Daarvoor zat Patrick Jevin met I Love America. En we begonnen dit rijtje van drie met Rob de Nijs. Het werd zomer. Het is een gelegenheidsformatie van drie, vier of vijf zangers.
1: Oude lullenplaat.
0: Die elk jaar meerdere concerten geven in de Amsterdam Arena. In 2005 begonnen ze als grap.
1: Oude lullenplaat.
0: Dit naar aanleiding van de concerten die Vroge in 2004 in de Amsterdam Arena gaf. En waar Joling en Gordon een gastoptreden hadden. Al snel groeide het uit tot een groot succes. In 2005 waren er twee uitverkochte concerten. In 2006 drie concerten. En voor 2007 stonden er zes concerten op het programma. Wat meer dan 360.000 bezoekers trok. En het feestje is nog lang niet voorbij. Het repertoire van de toppers bestaat voornamelijk uit covers van klassiekers uit het binnen- en buitenland. Soms worden de volledige nummers gezongen en soms worden ze verwerkt in medleys. Meestal met een thema. Ook komen hun hits voorbij, al dan niet in een medley. Daarnaast zijn er elk jaar gastoptredens. Op 3 december 2009 werd bekend dat zowel Gerard Joling als Gordon terugkeerden in de toppers. Op 18 mei 2011 is bekendgemaakt dat topper Gordon na 2011 uit de formatie stapt. De overige drie toppers, René, Gerard en Jeroen, betreuren dit nieuws. Toppers in Concert 2012 echter gaat gewoon door, maar zonder Gordon. Luister naar het nummer Shine, gezongen door René, Gordon en Jeroen. Een liedje wat overigens meedeed aan het Eurovisie Songfestival in 2009.

0: Muziekfabriek.
1: Het is overigens niet zo goed afgelopen met dit liedje.
0: Volle kracht, de Muziekfabriek.
1: Want tijdens hun tweede halffinale traden de toppers als laatste van 19 landen op. Na de bekendmaking van de 10 landen die doorstroomden naar de finale bleek dat Nederland hier niet bij hoorde. Op 17 mei, een dag na de finale van het festival, werd bekend...

Zou je graag iets willen horen in de muziekfabriek? Mail dat dan via www.ronvandersteen.nl. Melinda Carlisle en Circle in the Sand. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van de muziekfabriek. Vond ze wel weer lekker vandaag, hoor.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Je hoort het Dream Academy en Life in a Northern Town. En dat heeft te maken met inderdaad Ierland destijds. Daar komen ze vandaan. Je bent

Taken heb ik dat, The Wannabes met Johnny Valentino. Nederlandstalig, Jan ten Hope, je bent alles ook nog Anouk met Jeruzalem. Hè? Hoe toepasselijk is Jeruzalem op het moment? Maar eerst een hele mooie classic van Tim Harden. Hier is Simple Song of Freedom. Welkom!

Dua. Zo is het lekker shaken met The Wannabes en Johnny Valentino. En nu terug in de tijd met Rocky Burnett. Tired of Towing the Line. Nou, aan een dood paard kan je niet trekken, dus...

0: Jan ten Hoop, bezond, jij bent alles. Dus dat is het rondje weer, hè, zo voor deze keer. Hoe bedoel je? Nou ja, goed, jij bent alles. En Jeruzalem, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je toch wel tot een bepaalde conclusie, of niet? Ja, dat is een beetje cryptisch omschreven. Terug naar 66, het is even geleden. De Rolling Stones en 19th Nervous Breakdown.
1: Welkom bij de magische muziek.

leuke liedjes voor onderweg naar huis. Zo, Marco Borsato met Wit Licht strakjes. En ook nog Isha, Me and You, een nieuwe single is dat. En Marco Borsato, Wit Licht, ja, een mooi nummer. Axwell en Ingrosso eerst met The Sun is Shining. En een leuke rollator discoplaat van Dr. Buzz's original Savannah Band. En Sachez la Femme,

The Sweat and Both Ways. Dat is nog de akoestische versie ook, hoor je het? Ja. Over met pensioen gesproken. Deze man is ook mee gestopt. En al die ellende die hij best mee heeft gemaakt. Makko Borsato, daar heb ik het over. Is wit licht uit 2008.

Dr. Buzzet, original Savannah Band. Hoe gezien het? Hè? Toen in de jaren 70 als DJ had je nog wel wat aan te spreken. Cécile van Sissy Boy. Kalani Shuda Never featuring Usher.

Isha, Me and You, nieuwe single van deze dame. Isha? Niet Ismella? Of niet Isha? Nee, gewoon Isha. Inderdaad. De laatste die ik voor je kan draaien is een hele fraaie. Ken je dat land? Ja, dat is van Boudewijn de Groot uit de jaren 60.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
1: Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.

Heb je een pen en papier bij de hand? Want er zijn altijd mensen die het altijd bijhouden. Wat Van der Linden gaat vertellen. Meestal is het onbelangrijk. Maar goed, probeer het maar eventjes. Haar geboortedatum is Martha Rose Reeves. Ze is ook wel bekend onder de naam Martha Lavelle. Geboren op 18 juli 1941. Opgegroeid in Detroit, Michigan. En komt natuurlijk uit de stal van Motown, kan niet anders. Ze zat vooral in de jaren 60 grote hits. Samen met haar Vandellas. En deze komt toevallig uit 1972. Een mooie mono-opname van Bless You. Keetje, van harte welkom. Welkom bij een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. Met natuurlijk in dit uur de speciale schijven. In de vorm van de Mie en Mico's lieveling. En de Veronica's alarmschijf. En je weet het, hè. Of het nou in mono is of stereo. Je hoort ze allemaal van.

En vrolijkheid, 1969, je hoorde Cliff Richard en Good Times, Better Times in Remember the Good Old Days. En dat voor een man die geboren is als Marvin Lee Adey op 27 september 1947. Wij kennen hem als Meatloaf. Hij heeft een legendarisch duet op zijn naam staan. Paradise by the Dashboard Light met Ellen Foley. In de clip een andere dame te zien was, dat was Carla DeVito. Je dat nog herinneren? Al de muziek van Meatloaf is bijna allemaal geschreven en geproduceerd door ene Jim Steinman. Je hoorde uit dat legendarische album Bad Out of Hell. Two out of three ain't bad. In 1978. Ik heet je van harte welkom. Remember the good old days. Onderweg voor je nog de Miami-Joost lieveling van 29 mei 1976. Maar voordat we dat gaan draaien, is deze leuke van The Isley Brothers. He's the Summer Breeze.

0: Remember the good old days.
1: Zeg, bruidje, als je er zeker van wilt zijn op de mooiste dag van je leven ook de mooiste bruid te zijn, steek dan je licht op bij de Vries en Lampie. Het bruidshuis met de grootste internationale collectie. De Vries en Lampie. Amsterdam, Kalverstraat 3 tot 5, Den Haag, Spuistraat 58 en Eindhoven, Demer 8. De Vries en Lampie.

En die waren we helemaal vergeten. Of je kon hem helemaal niet. Dat kan ook natuurlijk. Want dat was alleen maar een hit in Amerika. Maar uiteindelijk pikte de discjockeys van Radio Mi Amigo de plaat op. En bombardeerde hem tot de Mi Amigo's lieveling. Ik heb het over Neil Sedaka. And Love is in the Shadows. En dat deed uit 29 mei 1976. Dit is Remember the Good Old Days. Al die leuke plaatjes uit de jaren 60 en jaren 70. En als je een verzoekplaatje wil aanvragen, dan moet je dat maar even doen via een pb'tje op de Facebookpagina. Even terug naar de jaren 60. Jumping Jack Flash. Hier zijn ze, The Rolling Stones.

0: Hij is 7 april 2005 aan de gevolgen van kanker. Deze Roek Willemsen komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Hij stierf in Los Angeles. We kennen hem natuurlijk wel van onder andere Roek Williams en de Fighting Cats. Maar dat moet even heel en terug gaan in de tijd. 1961, 62, 63, 64, 65. Maar in 1973 had hij weer een groot succes met Elsje. En later ook nog met Annemieke. In 1976 probeerde hij het nog een keer met Nachtzuster en Mijn Beste Vriend. Maar E35, daarmee haalde hij wel de tip parade. Dus Roek Williams en het verhaal over Elsje. En daarvoor nog de Rolling Stones. Had ik al verteld natuurlijk. Een Jumping Jack Flash onderweg voor je.
1: De inhoud van deze uitzending en alle commerciële informatie hebben uitsluitend historische waarde.

Nou, we hadden toch zojuist nog de Miracle Workers met Something, het succes van de Beatles. Ik denk, laten we de Beatles dan maar even achteraan draaien, als je niet erg vindt. Joren, natuurlijk het prachtige Eleanor Rigby. Nou zat ik iets te koekeloeren op het internet, iets over de Miracle Workers. Er is helemaal niks van de wind. Er is helemaal niks.

Leuk om weer terug te horen, deze van de Paddlers. And Have You Ever Been to Georgia? In 71. De band bestond uit Roy Phillips, Tab Martin en ook nog Trevor Moraes. Ze waren verantwoordelijk voor de sound van de Paddlers. Dit was de opvolger voor Girlie. En daarvoor hadden we nog L. Hudson en de Partners uit 1979.

0: Oh baby, oh baby, the golden years of rock and roll.
1: Ja, ben je eigenlijk een beetje een opvolger voor Do You Remember, wat een jaar eerder uitkwam. Dat waren ook allemaal kleine stukjes, grote hits achter elkaar, gezongen door Long Tall Ernie en de Shakers. Dat was een heel groot succes. Toen dachten ze, laten we het nog eens keer proberen, maar dan onder een andere naam. Wel Long to Learn in the Shakers, maar de titel van die plaat dan. The Golden Years of Rock'n'Roll, ook dat wat er heet in Nederland. Het was op 27 mei 1978 de Veronica's alarmschijf. Ik heet je van harte welkom. Dit is Remember the Good Old Days. Onderweg voor je.

Leuk weer om terug te horen. Deze van Roy Orbison en Lana. Dat woord had nog een wat Nederland betreft vrij onbekend plaatje van de Jackson 5. Maar in Amerika was dat de grote hit. Dat ging over The Sky Rider. Kijk in dat klokje. Richting de top of the hour. Onder andere deze van Procol Harum.

0: freemusicradio.nl. Dit radioprogramma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: Het komt

0: You're coming along.
1: Legendarisch. Supertram. Aan het begin van de tweede uur. You're the school.
2: Of het nou in mono of stereo is. Het blijven de hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.
1: Hartelijk welkom.

1968. Ja. Je hoorde Sandra en Andres, Sandra Remer en Dries Holten. In de periode 1966-75 traden ze samen op. Ze waren in 1966 bij elkaar gebracht door Hans van Hemert in Utrecht. Als duo behaalden zij de vierde plaats op het Euro Songfestival 1972 met het nummertje Als het om de liefde gaat. De winnares van dat songfestival was toen de tijd Vicky Leandros met Après Toi. Ja. Door een Storybook Children uit 1968, zei het al. En dan voor nog Billy Paul, The Philly Sound. En Let Him In, wat later ook nog een grote hit was voor de ene Paul McCartney en Wings. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good.

0: Hebt u een goudhaantje?
1: Nee, mevrouw. Ik heb een hond.
0: Ja, nee. Ik bedoel goudhaantje, zo'n vacuümverpakte haan. Heerlijk vers met jus en al binnen 10 minuten op tafel.
1: Ken ik niet. Wie braadt die goudhaantjes dan?
0: Nou, dat doen de superieure koks van Herman Kramer in Joure.
2: Proeft u eens de gebraden haan van goudhaantje? Vraag er eens naar in de winkel.
3: Radio.
4: On the top of the hour, RMI's Smash Play!

You're the Lobo, oftewel Roland Kent Lavoie. Ja. Geboren op 31 juli 1943 in Tallahassee. In Amerika natuurlijk. Een beetje country-achtig. Hij was mateloos populair in het begin van de jaren 70. Me and You and a Dog Named Pooh was de treiterschijf van 29 mei 1971. Nog meer grote hits op zijn naam staan. I'd Love You to Want Me. En Don't Expect Me to Be Your Friend. En wat dacht je van die prachtige Albatross? Kun je dat nog herinneren? En daarvoor hadden we nog Sandra en Andres. Had dit al verteld? Ja, dat had ik al verteld natuurlijk. Met Storybook Children. Hartelijk welkom. Dit is Remember the Good Old Days. En we hebben er weer een, jongens.

0: gouden glans van radio straalt af van onze antennes bij deze flashback.
1: Er was eens een muisje in mooi Amsterdam.

0: op de trap.
1: Oh ja. Yeah.
0: Oh ja.
1: Oh ja.
0: De muizen die hebben het vee naar hun zin. De molen staat leeg, want geen vrouw durft erin.
1: Hier heb je een stukje kaas. Goed zo. Een man die mateloos populair was in Duitsland stierf op 7 juli 2006. Deze Rudolf Weybrand Kesselaar, mijn kindnaam was Rudy Karel. Een muis.
2: De inhoud van deze uitzending en alle commerciële informatie hebben uitsluitend historische waarde.
3: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
4: Lois corduroy jackets, Lois corduroy broeken, Lois jeans jackets, Lois jeans broeken. L-O-I-S, Lois, zit als gegoten.
3: Lois, Lois, Lois, for girls and boys.
5: Back to the good old days.

Philly Sound. In de vorm van Harold Melvin en de Blue Notes. Met als stem Tandy Pendergrass. Je hoort dat Satisfaction Guaranteed at 74 minuten is. En daarvoor hadden we nog The Darts met It's Raining. En ik was nog vergeten om dat plaatje af te kondigen van Wings, Uncle Albert en Admiral Halsey. Want die moest ik draaien voor Gerard. Die liet een pb'tje achter op de Facebookpagina. En hij vroeg om de plaat van Wings met Uncle Albert en Admiral Halsey. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days, 60s en 70s hits. Later.

Mighty, mighty, roly poly was een bescheiden eetje, een eendagsvliegje van Mol. Maar was niet echt deze van, daar hebben we wat meer van gehoord. Nee, niet echt. Heet eigenlijk trouwens Paul Bradley Coling en komt uit Engeland. En daarvoor nog Bob Dylan en Lee, Lady Lee. Straks onderweg voor je nog de Radio Caroline Sure Shot. Maar eerst een man die nog niet zo lang geleden is overleden. She came.

0: better than me.
1: Back to the good old days.
2: Vroom en Dreesman heeft alles voor het vrije leven van vrije mensen. Waar wachten we nog op? Kom mee naar Vroom en Dreesman.
3: Caroline, sure shot.

bijgestaan op de achtergrond door de Jordanaires. Ook het Bahreinse bandje achter Elvis Presley. In 1979 kwam er een LP uit dat geen heel in het teken stond van de songs van Elvis Presley. En dat werd vertolkt door ene Jack Denijs, maar dan door Jack Jersey. En dit was de plaat die gebombardeerd werd op 25 mei 1979 als de Radio Caroline Sure Shot. Je hoorde Don't, Don't. En daarvoor de heruitgave van The Girl Can't Help It van Little Richard. Hij bracht toen de tijd een LP uit, dat heette Little Richard and Friends. Waar later ook nog het singeltje Save the Last Dance for Me uitkwam. En dit was eigenlijk een beetje de voorganger ervan. Je hoorde The Girl Can't Help It, zei dan. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Ik heb er nog één voor, jongens. Yes, sir. Play.

piece of glam rock uit het begin van de jaren 70. You're a Slate and Look What You Done. En daarvoor hadden we The Love Affair and A Day Without Love. A Day Without a Radio. Dat bestaat niet. Nee. En een dag zonder dit programma kan ook eigenlijk niet. Hè? Maar goed. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Remember the Good Old Days. The 60s and 70s hits. Mag ik je bedanken voor deze bijdrage? Althans, voor het luisteren dan naar deze bijdrage. En we gaan eruit met een drietal uit Duitsland. Ik laat tot volgende week.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: En nu gaan we 1 uur lang naar de vorige eeuw, waar muziek nog herinneringen maakte. Dit zijn de muzikale parels.

0: vinden deze plaat terug in de hitlijsten van 1975. Freddie Mercury en Queen and You Are My Best Friend.
1: Hier zijn ze dan. De muzikale parels met Stef Tielemans.
0: Sommige muziek vergeet je nooit. De eerste noten, die herkenbare stem, dat gevoel van toen.

0: Je zou er haast draaierig van worden. Round and Round uit de 80's van Jackie Graham. En elke week ga ik ook op zoek in mijn privé vinylplatencollectie voor een hele leuke en mooie vinylparel.
1: Een muzikale parel op vinyl. Vandaag gaan we terug naar
0: 6 oktober 1973. My Friend the Wind werd een grote hit in Nederland en België. Het stond 2 weken op nummer 1 en Demis Roussos stond bekend om zijn unieke stemgeluid. Het nummer kwam voort uit zijn solo-carrière na Aphrodite's Child. Zijn muziek had vaak een warme en melodieuze stijl. My Friend the Wind werd een van zijn bekendste nummers en scoorde meerdere hits ook in Europa. Zijn populariteit bleef jarenlang groot. Het nummer blijft een herkenbare klassieker. Het is een zachte en tijdloze hit.
1: Dit is een 70s vinylparel.

0: Heerlijke chill muziek uit de jaren 90 van Laidback en Baker Man. En soms is vergeten helemaal niet zo erg, maar iemand niet vergeten, dat is natuurlijk veel mooier. Joost Nuizel die schreef er in 1974 een heerlijk Nederlandstalig lied over. Een titel die bijna klinkt als een compliment, een liefdesverklaring of misschien wel als iemand die na jaren eindelijk weer eens opduikt. Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Een echte Nederlandstalige muzikale parel.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

vrienden al een half jaar voorbij. Dat is verdomd een hele tijd. We waren jonger en ik hield niet meer van jou dan jij van mij. We scheiden, maar ik raakte je niet.

0: Haar zangcarrière begon zeer vroeg, want ze zong al als kind in de kerk. In 1963 trouwde ze met George McRae, vandaar de naam Gwen McRae. Keep the fire burning. En Christophe Van Dam, die zit ook naast mij.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe Van Dam.
3: Rockwell, geboren als Kennedy Gordy en tevens ook zoon van Motown-baas Berry Gordy, schreef Somebody's Watching Me uit 1984 zelf samen met producer Curtis Nolan. De song verscheen als debuutsingle van het gelijknamige album. Het refrein wordt gezongen door broer Michael, terwijl Jermaine Jackson de achtergrondvocalen verzorgt. Berry Gordy zag aanvankelijk weinig in een carrière voor zijn zoon, maar draaide bij toen hij deze demo hoorde. Somebody's Watching Me viel op door het paranoia-thema. Een man die denkt voortdurend bekeken te worden, gebracht met een knipoog. De naam Rockwell werd trouwens bedacht binnen Motown, geïnspireerd door de trend van artiesten met één naam. Het werd Rockwell's grootste hit. En bij gevolg stond hij er bij ons één weekje mee op nummer 1.

versie zeker en vast, ook in de uitvoering van Lee Towers, maar dit was de originele. Ze kwam uit 1960, The Clovers and the Love Potion No. 9, hier bij de muzikale parels. Fijn dat je meeluistert. Zometeen onze one-hit wonder naar deze van de

0: Wonder. Vandaag gaan we terug naar
1: 1970. Het Jamaicaanse duo Bob en Marcia scoort een top 10 hit met Young, Gifted and Black. Het is een cover van het nummer van Nina Simone. Ze schreef het ter ere van haar overleden vriendin Lorraine Hansberry. Het wordt een anthem voor de burgerrechtenbeweging en een Britse top 5 hit. Bob, Andy en Marcia Griffiths worden iconen van Trojan Records. Bob overlijdt in 2020, Marcia krijgt in 2023 de Order of Jamaica.
0: Een one-hit wonder.

0: Nederlandse zanger Hans de Boy met een van zijn grootste hits uit de 80's, Thuis Ben.
1: Een vergeten muzikale parel.
0: En daarvoor gaan we terug naar 1990 met een live versie van Over the Border to America. Dit is Graham Parker.

0: deze plaat uit de beginjaren van Daryl Hall en John Oates, 1973, She's Gone.
1: Dit waren de muzikale parels voor vandaag.
0: Inderdaad, volgende week dan zijn we graag terug. Gaan we weer op zoek naar de mooiste muziek uit de vorige eeuw. En voor vandaag besluiten we met deze 80s klassieker van Eddy Grant, Can't Get Enough. Graag tot volgende week.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
2: Goedemorgen.
3: Goedemiddag.
2: Ik zoek DJ Jos Nippen.
3: Die werkt hier niet.
2: Oh, wie werkt hier dan wel?
3: Er werkt hier helemaal niemand.
2: Hallo, Vince.
4: Beste vrienden, hier ben ik weer.
5: Jos Nippen presenteert het allerleukste muziekspektakel van Nederland. Kom en doe mee. Laat je stem horen.
6: Oh nee, hij weet twee uur met die draak op de radio.
7: Ik ben klaar voor jongens. Ja, ja, we
8: zijn
7: klaar.
8: Ja, we zijn
7: klaar. Gezellig, hè.
9: Send me the...
10: De Christmas wil
11: bedrogen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, 0.
12: Waarschuwing. De meeste optredens in deze show zijn levensgevaarlijk. Alleen goed getrainde professionele mentalisten kunnen deze uitvoeren. Doe dit thuis nooit na.
13: Eindelijk is het weer zover. Hier is de gezelligste show van Nederland. De Goud en Fout Show met Jos Nippen.
14: Waar is hij weer? Hij is er ook nog, zie ik.
15: Dan is de koffie.
16: Dit is de Goud en Fout Show.
17: Ladies and gentlemen, we got him.
18: Hoi, hoi, hoi.
19: Nou, nou. Nou, nou, is dat lang geleden, mensen.
20: Dat denk ik.
21: Fijn dat het moment waarop iedereen zat te wachten eindelijk is aangebroken.
22: Godzakken, ik mag eindelijk.
23: Een uniek mens, die als hij ergens voor gaat, dan gaat hij ook ergens voor. En hij is veel allrounder dan de mensen van hem denken tot nu toe.
24: Vrouwkes, mannekes, daar zal hem hebben. De allerbeste DJ in een straal van 10 meter.
25: Jussie, ouwe gozer.
26: Jullie mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van jullie wekelijkse feuilleton op de radio, het grootste feest van Nederland. Natuurlijk, de Goud en Fout Show Radio, seizoen nummer 18. En we zijn er weer met heel veel leuke afleveringen en heel veel leuke gasten de komende weken. En jullie weten, wij trappen altijd af met de fantastische schijf. De plaat die we extra in de picture zetten. En die is deze keer van een heel bijzonder duo. We hebben allebei de leden van het duo al vaker bij ons te gast gehad in de show. De mannelijke deel, Frank van Etten, hebben we pas nog in de show gehad met een uitgebreide special. En de dame in kwestie, die is al heel lang bij ons te gast in het programma. Ik denk bijna zo'n beetje vanaf het begin van onze show hoort zij ook natuurlijk thuis bij ons programma. En dan heb ik het natuurlijk over Marloes, die samen met Frank van Etten de mooie single heeft opgenomen. Ik weet niet waarom. Nou, dat is onderhand mijn motto geworden als je dag jou hoort. Ik weet niet meer waarom. Hallo Marloes.
27: Hallo, en wat een leuke aankondiging.
26: Ja, hartstikke. Ja, ik vind het hartstikke leuk om jou weer in de show te hebben.
27: Ik vind het heel leuk dat jij mij hier in de show hebt en dat ik hier mag zijn. Ja.
26: Nou, hartstikke leuk. En natuurlijk deze week onze fantastische schijf. Dat betekent nu met het interview aan het begin van het tweede uur. Maar straks natuurlijk ook in het tweede uur gaan we hem aan het begin weer lekker draaien. De single. Ja, ik zei het al buiten de uitzending om. Een heel bijzonder duo. Maar tegelijkertijd ook twee stemmen die heel goed bij elkaar passen. Misschien eigenlijk nooit bij stilgestaan, maar dit zijn ook weer twee van die geweldig bij elkaar passende stemmen.
27: Ja, nou, dankjewel voor dat compliment. En inderdaad, dat was voor heel veel mensen een beetje spannend toen ik het aankondigde dat ik een liedje met Frank ging doen. Omdat ik heb een hele eigen sound qua stem, maar Frank ook. Dus allebei een hele unieke stem. Dat als je dat op de radio hoort, je houdt ervan of je vindt het heel, heel vreselijk, maar het is wel heel herkenbaar. Dat is ook natuurlijk iets positiefs. Maar om die samen te voegen, dat was natuurlijk een beetje spannend. Maar dat is, Frank en ik wisten natuurlijk wel, want ik ken Frank al heel, heel lang.
26: Ja.
27: En dat duet, dat zat er eigenlijk al heel lang aan te komen. Toen ik net begon, hadden we het er eigenlijk al een keer over gehad. Dus dat is lang geleden. Maar het is nooit van gekomen. Weet je, Frank heeft zijn eigen carrière, ik heb mijn eigen muziek. Maar goed, hij schrijft af en toe wel eens liedjes voor mij. En zo kwam dus op het gesprek dat hij zei, eigenlijk vroeger al, van de country past goed bij je. En we zouden altijd nog een duetje doen. Ik zeg, toen kwam ik eigenlijk met dit bestaande liedje waar ik helemaal fan van ben. Het is niet te country. Het is een oud liedje van Lindsay. Ja, dat vind ik zelf gewoon heel mooi. En Frosty zei, kom op, we gaan hem opnemen. Dus zo kwam dat ook eigenlijk.
26: Ja, nou, het zijn heel twee verrassende stemmen. Maar inderdaad, wat je zegt, jullie hebben allebei een heel karakteristiek eigen stemgeluid. En jarenlang een eigen carrière opgebouwd met z'n tweeën. Maar komen elkaar, denk ik, toch ook veel vaak tegen in het land. En ligt het dan voor de hand om een duet te gaan doen? Nou, voor sommige mensen misschien niet. Maar ik denk, als je het liedje nu hoort, dat je denkt, ja, inderdaad, dit had eigenlijk al veel eerder misschien gekund en gemogen. Maar ja, het moet ook de juiste tijd ervoor zijn. Jullie hebben allebei hele drukke carrières. Je hebt natuurlijk ook nog een privéleven met kindjes erbij en alles wat allemaal aandacht vergt. Dus ja, het moet ook het juiste moment zijn.
27: Nou, dat vooral inderdaad. Frank en ik zijn al vanaf het begin eigenlijk bevriend. Maar ja, wat je ook met vrienden hebt, dan raak je soms elkaar, nou, niet helemaal volledig uit het oog kwijt, maar dan heb je wat minder contactperiodes. Maar weet je, als we elkaar bespreken, als we elkaar weer zien, dan is het altijd gewoon goed. En dat vind ik trouwens wel hele fijne contacten die je kan hebben. Want ik begrijp het dat je druk hebt, maar hij begrijpt het ook. En ja, zo gaat dat gewoon. Nou ja, en wat ik zeg, zo kwamen we een keer toch op dat gesprek weer. Dat hij zei, ja, je moet een keer country doen, want dat vind ik zo leuk bij je. Nou, zo kwamen we eigenlijk ook op dat we toen hadden gezegd, nou, duet. Dus het was deze tijd nu.
26: Ja, maar het is ook, ik vind het ook echt levenslied. Ik vind het ook echt bij jullie passen. Jullie hebben allebei een, zoals je dat zegt, doorleefd leven. Jullie hebben allebei van alles meegemaakt. Hoogtepunten, dieptepunten, alles wat ertussen zit, wat je maar mee kan maken, hebben jullie allebei meegemaakt. En dan heb je ook een veel, ja, hoe zal ik dat zeggen, veel krachtiger geluid. En dan hoor je ook van, hey, deze zingen niet alleen omdat de tekst toevallig voor de neus lag toen ze in de studio waren. Maar hier zit ook een bepaald gevoel bij. Hier zit een drive achter, wat je alleen maar kan hebben als je ook wat meegemaakt hebt in het leven om dan zo'n liedje te zingen.
27: Ja, nou, dat klopt inderdaad wel. Toen ik begon, toen had ik dat inderdaad nog niet zo heel erg. Toen heb ik wel eens gehoord van, ja, Meloes, je moet je echt inleven in de tekst. En alsof je het zelf meemaakt. En in de loop der jaren heb ik inderdaad, wat je zegt, ook wel het een en ander meegemaakt, zoals alle mensen wel. Dus je krijgt dan ook echt gewoon meer die energie om dat in zo'n lied te stoppen, in zo'n tekst te stoppen. En je helemaal in te leven, omdat je bepaalde dingen hebt meegemaakt. Maar goed, dit liedje gaat natuurlijk over de liefde. Nou ja, ik denk dat we dat allemaal wel kennen. Dus je daar even helemaal in verplaatsen en het gevoel erin liggen. Ja, dan is al de helft gedaan, zeg maar.
26: Nou, de liefde kan heel mooi zijn, maar kan ook soms heel moeilijk zijn. En er kan van alles op je pad komen. En om dan toch vooruit te blijven gaan en door te gaan. En dat is iets wat jullie allebei natuurlijk doen. En allebei gewoon in jullie hebben, die gedrevenheid. En dat hoor je ook terug in dit liedje. Dus ik denk inderdaad een verrassend liedje. Een prachtig verhaal eromheen ook. En ja, twee mensen die Nederlandse muziek ademen. En die dit ook als geen ander samen kunnen doen.
27: Ja, nou, super lief om te horen. En wat jij zegt, die beelden. We hebben er inderdaad, dus ook wel leuk voor de luisteraars misschien, een hele mooie videoclip bij gemaakt. In een cowboy western dorpje.
26: Ja.
27: Dus niet dat het bestond, maar het is ergens in Tilburg. Nou, het was fantastisch. Het was net alsof hij in Texas of zo liep. In de tijd terug.
26: Ja.
27: Nou, daar hebben we die videoclip opgenomen. Dus ook een beetje in cowboy stijl. Dus ik ben helemaal een cowboy chick geworden. En er spelen dan ook twee cowboys in die zeg maar om mij vechten. Hè, een beetje zo'n leuk verhaaltje gemaakt om die tekst heen.
26: Ja.
27: Dus ja, ook wel leuk om even te checken, want hele mooie beelden inderdaad.
26: Nou, hartstikke mooi. Straks als de uitzending afgelopen is, dat duurt nog eventjes, want we zijn nog lekker 2 uur bezig met de Gouden Foutje Radio. Straks allemaal lekker even de clip gaan bekijken, like hem, zet hem in je favoriete lijst. En als je naar de kroeg gaat of een feestje vraagt, liet je ook lekker aan, want het is ook heel lekker op een feestje of in de kroeg om deze voorbij te laten komen en te genieten van twee prachtige stemmen, twee prachtige mensen die samen een heel mooi liedje hebben opgenomen. Nou, Meloes, ik vond het hartstikke fijn om jou weer even in de show te hebben en te horen over dit liedje. Doe Frank de hartelijke groeten van ons als je hem weer spreekt deze dagen. Wij gaan hem lekker draaien op de radio, onze fantastische schijf van deze week. En als jij hem wilt aankondigen van mij, Meloes, knallen wij vol gas de radio op.
27: Helemaal goed. Nou, dankjewel voor je tijd en de luisteraars. Bedankt. En dan wens ik jullie heel veel luisterplezier bij onze allernieuwste single, Ik weet niet waarom.
0: Dit is de nieuwe fantastische schijf.
1: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry mensen, jullie weten natuurlijk in ons programma niet alleen maar de allerbeste gouden ouwe en de hits van dit moment, maar ook de hits van de toekomst en ook de artiesten van de toekomst die singles lanceren en ons verrassen met hele mooie platen. En de man die ik nu onder de knop heb, kwam eind juli met de single uit die nog steeds mee kan, want we krijgen weer prachtig mooi weer hier in Nederland. En voor de mensen die luisteren op Carriola of in Spanje of waar dan ook, die hebben ook elke dag mooi weer. En dan is het gewoon weer tijd voor een warme zomeravond. Dat kan ook een nazomeravond zijn. En laat daar nou toch een schitterende single over gemaakt zijn door de man die we nu onder de knop hebben. Zijn eerste officiële single natuurlijk bij onze vrienden van Rood Hit Blauw, bij onze Ronald en Maria. En heb ik het over Thias, ook als een prachtige artiestennaam. Hallo Thias.
7: Goedenavond Jos, hallo.
6: Hey, wat een prachtige naam heb je ook al.
7: Ja, dankjewel. Ja, het is afgekort. Mijn naam is officieel Matthias, maar ja, dat is veel te lang. Dus lekker, dat bekt lekker. Thias.
6: Ja, ik vind het wel goed gevonden dan. Want ja, Matthias, dat denk je aan Matthias Reim. Die groot hit al natuurlijk uit Duitsland. En er zijn er niet zo heel veel, moet ik zeggen. Maar Thias is wel een naam die inderdaad meteen blijft hangen. Terwijl je het liedje binnenkreeg van de plugging. Dus ik zeg, hey, bijzondere naam Thias, daar gaan we eens even vragen. Nou ja, die vraag is al beantwoord, want je hebt hem een mooi beetje afgekort, om het zo maar te zeggen.
7: Ja, zeker weten. Ja. Ja.
6: Hey, luister, je hebt een prachtige single uit met de titel Warme Zomeravond. Nou, die kwam eind juli uit. Toen hadden we inderdaad prachtige mooie zomeravonden. En ook nu mogen we zeker niet klagen. En wat ik al zei, ook de luisteraars die in het buitenland lekker meeluisteren en lekker warm weer hebben. Want ja, warme zomeravonden, daar verlangen we toch nog steeds naar. Hè? En af en toe in de winter, dan doen we onze oogjes dicht. En als we dan een lekker zomersliedje horen van de Gypsy Kings. En natuurlijk in de toekomst ook dit liedje van jou of allerlei andere lekkere zomerse platen. Dan denk je daar toch weer even terug aan. Die mooie, warme zomeravonden. En ja, aan die zomeravonden hebben we dan zaten te klagen dat ze heet als we naar bed gingen. Dat we allemaal een plek eten hadden van het slapen. Maar dan verlang je toch weer terug naar die avond, hè?
7: Dat klopt, zeker weten. Nou, dat zijn toch de prachtigste avond.
6: Ja.
7: Prachtige avonden. Een wijntje erbij, een biertje erbij, of misschien nog een colaatje. Oh. En lekker gewoon genieten.
6: Ja, ja, en lekker hapjes erbij, een beetje tapas of zo, lekker erbij. Maar het liedje is eigenlijk al, als ik goed geïnformeerd

0: aan de boulevard. We zagen de zon ondergaan en op een gegeven moment temperatuurtje was lekker. We hadden ons opgetut en geflaneerd, zo te zeggen. En toen dacht ik van, wacht even, dit moet een liedje worden. Want dit zijn toch van die genietmomentjes. Eigenlijk is een beetje zo ontstaan. En dan kijk je even naar de andere kant van de tafel. En dan kijken van die sprankelende ogen je aan. Ja. En dan denk je van, nou, dit is mijn warme zomeravond. Dus dat is eigenlijk ook de hint, hè?
1: Ja, lekker man.
0: De liefde.
1: Mijn producer zegt tegen mij, was toevallig Rutger van Barneveld ook daar op vakantie. Want die heeft natuurlijk ook een liedje gemaakt nu. Over hij wil de zon zien zakken in de zee. Dat is ook een hele tijd geleden ontstaan. Was hij daar ook op vakantie of was dat toeval eigenlijk dan, zeg maar?
0: Ja, ik denk toeval. We waren er niet samen, laat ik zo zeggen.
1: Het is maar even om te weten, hè? Want we willen alles weten natuurlijk hier in het programma. Nou, hartstikke leuk, man. Ja, wat ik ook begrepen heb, is jij bent al op hele vroege leeftijd ben jij begonnen met zingen. En in een koor, in een kerkkoor. Dat is ook bijzonder.
0: Ja, dat klopt. Ik ben ooit begonnen als, als tenoortje in een herenkoor, een katholiek koor.
1: Ja.
0: En daar heb ik een beetje het geleerd. En op een gegeven moment ik kom uit een gezin waar echt alleen maar Hollandse knijters worden geluisterd en de Duitse slager ook niet weg te denken is. En op een gegeven moment was ik een beetje klaar met alleen maar missen, zingen en klassieke muziek.
1: Ja.
0: En toen ben ik eigenlijk ook wel een beetje Nederlands gaan zingen destijds, wat toen wat ouder was. Ja. Ja,
1: nou, daar zijn we blij mee natuurlijk, want dat heeft uiteindelijk er ook in geresulteerd dat je dan heel veel covers gaat zingen natuurlijk op feesten en partijen en cafés en overal waar je maar kan zingen gaat zingen. En dat je uiteindelijk dan toch de weg weet te vinden ook naar de studio, Studio Evolution van Marco Lusink. En die hebben toch even weer iets moois neergezet samen met jou.
0: Ja, zeker. Marco is echt een kunstenaar wat dat betreft. Je levert een idee aan, je levert een bepaalde tekst aan. En op een gegeven moment, ik kan echt heel veel artiesten ook aanbevelen, ga eens bij met hem praten. Want wat hij doet is echt wel heel erg mooi.
1: Ja, dat levert dan uiteindelijk een prachtige mooie productie op. Die samen met Rood, Wit, Blauw en onze grote vriend Willem de Bie. Die natuurlijk de plugging doet voor jou voor dit liedje. En ervoor zorgt dat het liedje niet alleen in de Achterhoek en omstreken heel bekend wordt. Maar in heel Nederland. En dat je ook lekker op de radio bij heel veel radiostations te gast bent om jouw liedje te promoten. En dan merk je toch denk ik ook wel dat iedereen een beetje verlangt naar een lekkere zomeravond. Nou, je hebt natuurlijk een prachtige clip opgenomen in een schitterende beachclub in Winterswijk. Mooie plek, dames en heren. Beachclub meer. Mag ook gezegd worden. Was een prachtige clip, hè?
0: Ja, zeker. En, het mooiste aan de andere kant was ook een mooie dame erbij in. Dat is natuurlijk ook een hele mooie aanvulling.
1: Ik denk, ik wil er niet meteen over beginnen, want dan zeggen ze weer de Jos weer die meteen over al die lekkere wijven begint in die clips. Want dat is natuurlijk wel vaak zo, hè. In die Rita Corita is in die clips, ze zien allemaal mooie dames. Dat mag toch gezegd worden, toch?
0: Ja, zeker weten. Zeker weten. Dat is een mooie aanwinst. Het vult mooi aan op het geheel, laat ik zo zeggen.
1: Ja, nou hartstikke leuk, man. Hey, als ze jou willen boeken, meer informatie, dan kun je naar de site gaan van Rood, Heet, Blauw. Dan het tabblad Artists. En dan vind je Thias, T-H-I-A-S. Voordat je helemaal de klep zoekt op de site van Rood, Heet, Blauw. Dus kun je dat allemaal vinden. En natuurlijk bij ons te horen in de Goud en Fout Show Radio. Deze prachtige nieuwe single. Ja, ik hoop dat er nog heel veel mooie zomeravonden gaan komen voordat de kerstboom weer om de hoek komt kijken. Dus we hebben nog even tijd. We kunnen er nog even lekker van genieten, Thias, toch?
0: Ja, zeker weten. Nog even volhouden. Nog even ervan genieten. En ja, ik denk dat het dubbel genieten wordt nu dat de dagen korter worden. Dus,
1: lekker man.
0: Zou zeggen, zet de biertjes maar koud, zou ik zeggen.
1: Zo is het. Nou, gaan we doen. We gaan er even lekker eentje klaarzetten voor zometeen na de uitzending. Dankjewel, Thias, voor jouw tijd en jouw prachtig mooie liedje. En het mooie verhaal achter dit liedje. En ik zou zeggen, kondig hem lekker aan. En wij gaan hem lekker draaien op de radio.
0: Lieve luisteraars, je gaat nu luisteren naar Thias met Warme Zomeravond.

0: Hij is de ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Sorry mensen, nou de volgende gasten in ons programma die had een meer dan succesvol debuut met de single Dan Weer de Zon. En ja, daar scoorden ze mee op 3FM natuurlijk bij de debuut in een minuut. Ja, is eigenlijk veel te kort, hè. Daarom gaan we even lekker uitgebreid praten met deze zangeres. Met een prachtige, mooie, nieuwe single met de titel Repeat of Niet. Ja, dat is ook volgens mij op de radio wel eens een spelletje of iets geweest. Een liedje of ze dat dan opnieuw moesten draaien of niet. Nou, dit liedje gaan wij nog heel veel draaien bij ons op de radio. En daarom gaan we eens even bellen met Lea. Hallo, goedenavond en goedemiddag en goedemorgen, zeg maar, hè?
6: Ja.
5: Ja, ga ik zelf wel. En doe ik het zelf, hè? Hoor je dat, hè? Ja. Wij zijn natuurlijk te beluisteren bij heel veel radiostations. Heen is morgens, middags, s'avonds, s'nachts. Het maakt allemaal niet uit. En ik weet zeker dat jullie thuis, als jullie dit liedje daar gehoord hebben, dat jullie denken, hé, daar ga ik nog eens een keer luisteren. Oftewel, die gaan we nog een keer in de repeat doen. Bijzonder liedje weer, Lea.
6: Dankjewel.
5: Ja, hey, en 3FM, daar begon het allemaal, zeg maar, met Dan Weer de Zon in debuut in een minuut. En ja, dan gaat het in één keer hard, hè?
6: Ja, zeker weten. Ja, dan, ja, dat was echt een droomstart. Dan gaat het ineens allemaal vloeien, zeg maar.
5: Ja, en dan zie je toch, hè, dat het ook vaker gezegd wordt, dat 3FM een beetje de glans heeft verloren ten opzichte van vroeger, toen het Hilversum 3 was. En 3FM met de Trolls en Veronica en al die programma's die eruit kwamen. Maar je ziet toch nog steeds dat het toch een grote invloed heeft. En dat het mensen die verstand hebben van muziek en met hun neus de goede kant op staan, die dit dan oppakken en ervoor zorgen dat er een vervolg komt.
6: Zeker weten. Ik kan het alleen maar beamen.
5: Ja, hoe heb je dat beleefd? Want ja, je komt dan op de radio, op 3FM, toch van de NPO, een van de vlaggenschippen schepen die ze hebben op de radio. En als het dan zo losgaat, ja, dan zie je dat je op het juiste moment, het juiste nummer, maar ja, op de juiste plaats zat. Hè? Want ja, het is een droomstart, hè, wat je al zegt.
6: Zeker weten. Ja, ik heb het echt beleefd als een droomstart, inderdaad. En het was een spel en luisteraars moesten stemmen. En ik heb dus de meeste stemmen gekregen. Ja, en dat voelt dan ook echt enorm. Daar ben ik dan echt heel dankbaar voor. En dat is natuurlijk wel echt heel tof. Als er zoveel mensen zijn die jouw nummer tof vinden, een reactie hebben gegeven en dan ook echt het hele nummer willen horen.
5: Ja, en dan merk je dus ook toch nog steeds het effect van radio, hè? Want heel veel mensen zeggen, ja, televisie, mensen kijken geen lineaire televisie meer, ze kijken het allemaal terug wanneer ze zelf willen. Maar dan zie je toch dat radio, en wij merken dat natuurlijk ook, want anders maken we dat programma niet al 18 jaar, dat radio nog steeds een grote invloed heeft en nu natuurlijk wel mensen nu op hun mind kunnen luisteren, dat hun het beste uitkomt. Ze kunnen ook terugluisteren, ze kunnen uitzendingen gemist doen, maar je ziet toch hoe groot nog het effect van radio is.
6: Zeker weten.
5: Ja. Hey, en als je nou zelf naar de radio zit te luisteren, wat voor muziek luister je zelf het liefste naar?
6: Eigenlijk heel divers. Ik luister zelf vooral inderdaad, ook Nederlandse popmuziek vind ik gewoon heel tof. En ook omdat ik ook gewoon tof vind om ernaar te luisteren, om te kijken van, hey, wat kan ik meenemen voor mijn eigen muziek. Maar ook Engels popmuziek. Ik hou ook van ballads, musical. Echt wel alles. Maar vooral eigenlijk... ik hou gewoon van om naar muziek te luisteren om te kijken van, hey, wat kan ik zelf meenemen in mijn eigen muziek. En ik ben ook van mening dat je eigenlijk uit alle stijlen wel iets mee kan pakken.
5: Ja, en dan uiteindelijk je eigen stijl ontwikkelen waarmee mensen zeggen, hey, dit is jouw sound. En heb je dan ook muzikale voorbeelden? Want ik kan me voorstellen als je, ik ben hartstikke jong nog, als je naar de radio luistert, zijn er ook bepaalde voorbeelden van je zegt van toen of van nu? Je zegt van, hey, daar heb ik toch wat van geleerd, van hoe die op het podium staan of hoe die een bepaald liedje aanpakken. Zijn er zo voorbeelden van, voorbeelden van jou in de muziek?
6: Ja, zeker. Voor mij is echt wel een groot voorbeeld Maan.
5: Ja.
6: Omdat ik het heel tof vind hoe zij continu haar eigen ding doet. En ook hoe zij op een gegeven moment natuurlijk echt helemaal een soort switch heeft gemaakt in haar muziek. Gewoon omdat ze puur voelde van, goh, dit is de muziek die ik wil maken. Dat vind ik heel tof. Omdat ik denk, als artiest is het ook belangrijk om authentiek te zijn. En vooral ook heel dicht bij jezelf te blijven.
5: Ja.
6: Dus dat is voor mij echt een groot voorbeeld.
5: En mannelijke voorbeelden? Heb je ook zangers waarvan je zegt van, hey, ik snap inderdaad man, hè, en Davina Michel bijvoorbeeld is ook natuurlijk zo'n zangeres in de stijl. Hey, maar als je dan kijkt naar de zangers onder ons, heb je daar dan ook nog een bepaalde voorkeur van, dat je zegt van, nou, dat vind ik heel erg tof, of die stijl vind ik leuk?
6: Ik vind de stijl van Fleming heel erg leuk. Mm-hmm. Dat past ook wel gewoon echt bij de stijl de muziek die ik maak, zal ik maar zeggen.
5: Ja, ja, ja.
6: En verder vind ik het heel tof. Dan moet ik even opletten.
5: Ja, ja.
6: Nee, ik vind het ook heel tof, bijvoorbeeld John Eubank. Als ik kijk naar zijn teksten en dan hoe hij dat opbouwt, vind ik ook heel tof.
5: Ja, en die heeft waarschijnlijk nog wel wat tijd, want ik heb begrepen dat Marco Bozzato nog eventjes op de reservebank zit. Die wacht nog eventjes voordat hij weer gaat doen. Dus John Eubank, ook een mooi voorbeeld. Ik heb begrepen, ik ben binnenkort bij de Buman L Awards, dat hij daar misschien ook is. We gaan het allemaal meemaken. We gaan die lui ook even zeker spreken. Dan mag je het niet over Marco Bozzato hebben, maar wel natuurlijk over alle mooie dingen in de muziek die hij al gedaan heeft. Voor jou een heel bijzonder liedje. Ik denk dat het heel erg mooi is om met zo'n single uiteindelijk te kunnen komen na dat vorige succes en dat hij zeker bij heel veel luisteraars en bij ons zeker op de radio op repeat gaat, dat het niet de enige keer is dat hij te beluisteren is op de radio, maar nog heel veel repeats en heel veel likes en al zijn mensen thuis ook delen het, en zeker ook de jongere luisteraars onder ons die ook heel erg houden van Nederlandstalige muziek, maar zeker ook poppy muziek van Nederlandse bodem, want dat hadden we eigenlijk 10, 15 jaar geleden niet en dat is nu wel helemaal doorgebroken, dus mooie tijden denk ik voor jou en een mooie toekomst.
6: Superleuk. Nee, helemaal leuk dat jullie hem gaan draaien en dat hij nog lekker vaak gedraaid gaat worden. En dat ga ik zeker doen. Ik ga nu lekker doorpakken.
5: Goed zo. Gaat helemaal goed komen. Als jij hem nog even wilt lekker aankondigen voor ons dan, en het wordt een mega succes, daar ben ik vol vertrouwen in. Dan kunnen we het helemaal mooi zeggen. Kunnen wij mooi zeggen dat je toch bij ons in de show bent geweest.
6: Precies. Nou, dit is mijn nieuwe single.

0: Tot straks in het tweede uur na de boodschappen.
1: De Josnette Goud en Fout Show komt ook naar je toe. Met onze Josnette Goud en Fout Drive-in Show voor de leukste feesten, bruiloften en evenementen. Kijk voor meer informatie op www.josnetten.nl of bel met DD.

0: Welkom terug na de commercials.
1: De Goud en Fout Show met Jos Netten op de radio.
2: Hé, hey, zijn jullie allemaal zo ver? Daar gaan we dan.
0: Dit is de nieuwe Fantastische Schijf.
3: Dit is de Goud en Fout Show.
0: Nieuw.

0: Captain and Friends.
1: We have begun the lay. Hallo, hallo.
2: Telefoon.
3: Hallo. Hallo mensen, welkom terug in het tweede uurtje van deze week van de Goud en Fout Show Radio. Met weer heel veel bijzondere liedjes en mooie liedjes en natuurlijk ook bijzondere gasten. Ja, de man die we nu te gast hebben in de show aan het begin van het tweede uurtje heeft een heerlijke nieuwe plaat uitgebracht. Maar vorige week hadden we het nog in de uitzending met, over hem met heel veel artiesten. Alleen maar goed, Martin, hè, voordat ik denk van waar gaat het over? Met heel veel leuke artiesten. We hadden vorige week bijvoorbeeld Tineke Willems in de uitzending voor de single van Hart de Tien. En nog een paar artiesten meer. En die waren allemaal zo enthousiast over jou. De sfeer hoe die er is bij jou in de studio. En de rust die jij uitstraalt en overdraagt op de artiesten waar je mee werkt in de studio. En nou, dat vind ik toch leuk om even te laten weten.
4: Nou ja, hartstikke fijn.
3: Ja toch? Ja, bedoel, daar doe je het ook voor uiteindelijk. Hè? Mooie producties maken en het beste halen uit de mensen die achter de microfoon kruipen in de studio.
4: Ja, nou ja, ik vind het wel ook een taak als producer en schrijver om proberen het beste uit mensen te halen. Dus dat is onderdeel van mijn werk en zo hoort het ook, vind ik.
3: Ja, nou ja, goed. Ik hoor van de artiesten die ook bij jou opnemen in studio en misschien wel eens een keer ergens anders zijn geweest of met anderen hebben gewerkt, dat dat wel heel erg opvalt. Gewoon de rust die bij jou heerst in de studio en inderdaad het allerbeste uit de artiesten naar boven weet te halen. En ja, wat leuk is natuurlijk, dames en heren, is deze man is niet alleen producer, maar is zelf ook een muzikaal wereldwonder. En je hebt weer een hele mooie nieuwe single uitgebracht. Ook instrumentaal liedjes gemaakt die we vaak gebruiken als bedje ook, zeg maar, zoals dat ze in vaktermen heet, onder interviews of leuke dingen die we doen in de show. En je hebt weer een mooie klapper uitgebracht die nu ja, heel erg goed doet, weer heel goed opgepakt wordt ook.
4: En daar ben ik hartstikke blij mee, want ik had een hele tijd niks meer gedaan. Het is net als een huisschilder, die schildert overal, het is fantastisch klaar en zijn eigen huis moet vaak nog wel aan gebeuren.
3: Voor een ander, het is al druk aan het werk voor een ander.
4: Ja, nou precies, en dat is bij mij niet anders. Mijn vrouw zei ook tegen mij, joh, zou je niet zelf eens een keer wat uitbrengen?
3: Ja.
4: En ja, ik zeg, vrek, je hebt gelijk. En dat heeft alsnog wel een tijdje geduurd voordat ik dat gedaan heb. En ja, normaliter is het zo dat ik heel veel liedjes vooral zelf schrijf. Maar ik vind het gewoon leuk om voor alles en nog wat te doen. Dus ook liedjes die al eigenlijk bestaan uit te brengen. En vooral voor mezelf. Ja, ik heb zelf alle mogelijkheden. Dus dan doe ik gewoon wat ik leuk vind.
3: Ja.
4: Nou ja, het liedje wat nu uit is, Alle Dromen, is ook een liedje wat eigenlijk al bestond. Vorig jaar had ik gewoon een compleet nieuwe plaat, maar ik heb dit jaar een liedje gedaan die had ooit is geschreven door Johannes Bouwens, George Baker.
3: Ja.
4: En volgens mij in 1983 uitgebracht is, staat op een LP Paradise Island van de George Baker Selection.
3: Met zo'n prachtige mooie hoes, hè? Een mooie kleurige hoes.
4: Ja, een hele mooie hoes. Ook gewoon een hele mooie plaat.
3: Ja.
4: En Savannah heeft hem nog in de jaren 90, als ik me niet vergis, op de plaat gezet. En ik heb gewoon een lekkere gezellige versie ervan gemaakt. En het liedje, hè, waarom doe je dan dat liedje? Omdat ik echt iets met het liedje heb. Ik vind het een bijzonder verhaal. Het is ook een verhaal wat eigenlijk wel best wel vaak ook voorkomt. Waar helemaal niet zo vaak over gezongen wordt. En dat je ouder wordt. En dat de dingen toch anders gaan dan dat je misschien wel had gedacht of gehoopt. En dat geldt gewoon voor sommige mensen. Is het autobiografisch? Nee, niet direct. Maar ik vond het wel ook een bijzonder liedje om dat toch eens een keer een eigen vorm te geven.
3: Ja, het is een liedje met een mooie tekst waar iedereen iets van terug kan vinden voor zichzelf.
4: Dat zou kunnen, het hoeft niet per se. Het is net hoe je het leven ziet, want het is wel een redelijk duidelijke tekst.
3: Ja.
4: Maar het is wel zo dat het wel een bepaalde emotie heeft die ook bezongen mag worden.
3: Ja, vind ik zeker. Je verwoordt het perfect. Ja, het is een liedje inderdaad van George Baker. Die zoveel wereldhits heeft geschreven voor zichzelf en voor de George Baker Selection. En heel veel artiesten om hem heen. En ja, af en toe komen er artiesten voorbij die dan een liedje weer van een album afplukken. Bijvoorbeeld dit album, wat wel leuk is. Ik heb dat album zelf gekocht in Berlijn, zeg maar. In West-Berlijn toen nog. Want toen was het nog, de muur stond er toen nog. Heb ik dat die LP daar gekocht daarvan. En wat singeltjes ook van George Baker, die dan daar uitgebracht waren op de Duitse platenmaatschappij. Ja, en dan zie je, daar zitten zoveel verrassende liedjes in uit het repertoire van Hans, van George Baker, waar jij deze nu eruit gepakt hebt. Maar er zijn nog zoveel liedjes meer waarvan, ja, ik denk dat sommige mensen niet eens weten dat het door hem geschreven is. En waar ook misschien in de toekomst nog iets moois mee gedaan kan worden.
4: Weet je, er zijn zoveel mooie liedjes en Hans is een van de vele schrijvers die hele mooie liedjes maakt. Maar zijn kracht is het om op een hele...

0: Ik denk dat
1: ja, en op die manier wordt zo'n onderwerp ook onder de aandacht gebracht. Dus dat zijn dingen die ik erg waardeer in liedjes.
0: Ja, van een geweldige tekstschrijver inderdaad. Maar ja, we mogen jou ook zeker niet uitvlakken. Ik zei het al, we hebben heel veel liedjes die van jouw hand komen of uit de studio bij jou opgenomen zijn de afgelopen periode in de uit. Omdat je als geen ander
1: nou,
0: weet.
1: Ook... Of ik zo rustig ben. Dat
0: nou,
1: is
0: dat kan.
1: Niet.
0: Ja, nou,
1: maar gemoedelijkheid. Ja, gemoedelijk.
0: Ja, inderdaad. En dat de mensen ook merken van. Jij kent als geen ander de klappen van de zweep. Want je hebt natuurlijk zelf in bands en duo gezeten. En allerlei dingen gedaan in al die jaren. Dat je actief bent in de muziek. Dus jij weet als geen ander wat die mensen ook allemaal meemaken in het land. Ja. En op de
1: wereld. Nou ja, elke dag leer je wel bij. Maar ik moet gewoon eerlijk zijn. Ik doe dit van kinds af aan. En ik zit denk ik. Want ik ben 48. Maar ik zit sowieso. Meer dan 35 jaar sowieso in de muziekwereld. Dus ja, ik hoop dat ik wel al wat geleerd heb. Maar zoals gezegd, je raakt nooit uitgeleerd. En dat vind ik ook juist het mooie aan het vak. Ook mooi aan mensen waar ik mee mag werken. Dat je ook van hen steeds weer wat mag leren.
0: Ja, en ideeën opdoet samen.
1: Ja, dat zo werkt dat. Ja.
0: Ja, nou, hartstikke leuk, man. Hartstikke leuk om jou weer in de show te hebben met dit liedje. En ja, de vorige single hadden we jou ook te gast in het programma. We hebben het er ook uitgebreid over gehad van ja, wat er allemaal voorbij komt in het dagelijkse gebeuren van een producer en iemand in de studio. En ook mooie woorden van jou over Hans Bouwers, die we allemaal natuurlijk kennen. Of George Baker van Una Paloma Blanca en Fly Away Little Paraguayo. En natuurlijk hun ja, beetje comeback in die tijd in de jaren 80, toen ze na een paar jaar een beetje rustig aan weer helemaal terug in de picture waren. Ja, Santa Lucia by Night, hit van toen, die ook weer ooit door Frank en Mirella gebruikt. Er zijn allerlei andere die liedjes uitbrengen van Hans Bouwers. En nou ja, mooi dat het allemaal zo kan in de muziek. En mooi om dit tweede uurtje te openen met een heerlijke plaat, Martin. En ja, we hopen dat er nog van maar veel mogen volgen.
1: Komt helemaal goed.
0: Hartstikke goed.
1: Doe mijn best.
0: Als jij wilt aankondigen, Martin, dan gaan wij heel sterk het tweede uur van start met jouw nieuwe single.
1: Gaan we dat doen. Lieve luisteraars, hier is je dan. Mijn nieuwe plaatje, Alle Dromen.

0: grote ontdekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo. Zo, lieve mensen, nou in onze lekkere zomeredities van dit jaar is het natuurlijk ook weer tijd voor onze tropische verrassing uit onze eigen stal. Natuurlijk hier van de enige echte de Gouden Foutje Radio. We gaan na de zomer gaan we lekker on tour met de Gouden Foutje on tour. En dan zal deze man ook zeker voorbij gaan komen. Vriend, collega uit het management van Max van Dijk. En natuurlijk heb ik het over onze tropische verrassing. Onze eigen Emiel Baars. Hallo Emiel.
6: Goeiedag Jos, goeiedag allemaal.
5: Lekker man.
6: Ik moet altijd lachen om jouw aankondiging. Want ja, ik ben toch die tropische verrassing. Nou, dat zal zo genoemd worden.
5: Ja, lekker man jongen, lekker man. Ja, en Tony vindt dat ook, hè. Maar goed, die op een andere manier natuurlijk weer, dames en heren.
6: Ja, ja, zeker, ja, zeker, ja, ja. Ja, hey, Tony vindt dat zeker.
5: Ja, zeker jongen. Nou, dat is ook de bedoeling, hè. Hey, luister Emiel. Ja, we zijn bezig met de zomeredities van de Gouden Fout Show. En ja, jij bent vaste gast in ons programma als er nieuwe single uit is of nieuwe verrassingen zijn. Ik las van de week op Facebook, je gaat weer meedoen aan het Ouders Songfestival. Je hebt natuurlijk met heel veel succes opgetreden bij de Pride in Amsterdam, dames en heren. Maar ja, jij vliegt overal naartoe, her en der, samen met onze Max, om de mensen te vermaken met jouw repertoire. En ik heb net voordat we het interview ingingen, Chillin' op Aruba gedraaid. En we gaan natuurlijk zo meteen na het interview, ja, toch mijn favoriete nummer uit jouw repertoire voorbij laten komen, waarvoor ik nog steeds aan het leuren ben bij Max, dat er een 2.0 uitvoering komt. Ik blijf het gewoon doordouwen en dat gaat helemaal goed komen. Hey Emiel, ja, je bent er maar mooi druk mee. Net Chillin' op Aruba. Ja, het zal het mensen niet verbazen als ze de foto zien van jou. Dat ze denken, oh ja, die komt niet uit die Siberië. Die komt waarschijnlijk inderdaad dan van de regio Aruba.
6: Ja, dat is zeker zo. Met trots zeg ik dat. En ik vond daarom ook op een bepaald moment tijd. Ik denk, ja, er moet toch een soort anthem, een soort song komen voor het eiland. En ja, toen was daar opeens chilling op Aruba.
5: Ja.
6: En het is ook, als je op het eiland bent, het is echt chillen. En als ik iedereen een tip mag geven, als het kan, ga die kant op. Want het is een oase van de rug, prachtpraal, zon, zee, strand,
5: ja,
6: en natuurschoon.
5: Nou, ik ga het zeker nog even thuis in het management hier thuis bespreken. Want ik heb inderdaad van de zomer zitten kijken naar ook aan Curaçao, waar het hartstikke mooi is. En ik hoor dat op Aruba zeker zo mooi is. André van Duin heeft er ook een tijdje gewoond. Corrie van Gorp heeft er gewoond. En heel veel bekende Nederlanders hebben gewoond en genieten daarvan. Ja, hey, luister, Emiel. Ja, ik zei het al, je bent een druk bezet baasje. Je treedt links en rechts overal op, van hotels tot aan kroegjes en in Spanje. Het kan niet gekker. Festivals, dames en heren. Overal kom jij tevoorschijn en vermaak jij de mensen. En met jouw eigen repertoire, maar ook met toch tropische verrassingen. Want je hebt lekkere nummers in jouw repertoire.
6: Ik heb zeker. En ja, als je een feestje ergens wil of moet maken, dan kom je natuurlijk ook met feestnummers. En nummers aan mensen van gaan dansen. Dus ja, Lionel Richie mag daar niet ontbreken, natuurlijk. En dan hebben we natuurlijk ook de Nederlandstalige nummers waar je lekker mee gaat. Ik noem het Frans Bauer. De mensen zien natuurlijk niet aankomen van iemand met mijn kleur.
5: Ja.
6: Maar ik vind het een van de leukste nummers, heb je even voor mij.
5: Ja.
6: En zo zijn er zoveel mooie Nederlandstalige nummers en die ik leuk vind om te doen. Dus het is altijd met mijn combinatie van en Nederlands en Engels.
5: Ja, nou lekker man. Dus voor de luisteraars thuis, die zitten te luisteren in de horeca en die feestjes organiseren. Bel even met Max van Dijk Management. Ga even kijken bij ons op de site of de Facebookpagina van Emiel. En dan komt het allemaal dicht voor elkaar. Maxvandijkmanagement.nl. En dan kom je mij ook tegen. En nog heel veel leuke artiesten meer. Want ja, ik zei het al, we gaan na de zomer weer flink tekeer. Je gaat ook heel veel optreden weer. En ja, we gaan elkaar sowieso bij een aantal leuke evenementen zien. Heb ik van Max gehoord vandaag. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, ik blijf toch even over aan de gang. Want we gaan dadelijk Leven draaien op de radio. We hebben het nou al zo vaak over gehad. Er moet toch een keer een moment komen dat er een nieuwe uitvoering komt, of niet?
6: Nou, ja, je weet hetzelfde antwoord natuurlijk al.
5: Ja.
6: Max,
5: als je luistert. Max, kom op. Hè?
6: Ja, nou, die luistert natuurlijk. Dus die zit nu al te lachen, dat weet ik zeker. En want elke keer als we het erover hebben, jij hebt het erover, dan zie ik die big smile. Dus ik denk dat we jou, als wij dat gaan doen, dat wij niks zeggen. En dat jij opeens De 2.0-versie voorbij ziet komen.
5: Ja, zo is het, jongen. Zo is het. Dat gaan
6: dus
5: we doen.
6: We gaan je sowieso verrassen. Nou, dat blijft nog leuk.
5: Hartstikke mooi, man. Nou, het is tijd in onze tropische verrassingradio. We gaan straks nog even lekkere muziek draaien. Met zomerse muziek op de radio in de Gouden Foutje Radio. Ook in de zomer van dit jaar zijn we er gewoon elke week op de radio. Met nieuwe afleveringen. Elke dag te beluisteren in binnen- en buitenland. En nu, dames en heren, neem ik u mee naar de tropische verrassing uit de stal van Max van Dijk Management. En ik ben blij dat ik hem bij mag horen. We gaan nu luisteren met een heerlijk, heerlijk, heerlijk nummer. Kondig hem zelf maar eventjes aan. Jij weet welke dat is, hè?
6: Ik denk dat ik het wel weet, ja. Nou, lieve mensen, heel veel plezier met het luisteren naar mijn single Leven.

0: trekker van het Nederlands talent. De man die sterren lanceert. Hier is de niet te imiteren...
1: Jos Netten.
2: Jos Netten en Friends.
3: Wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo.
4: Telefoon.
5: Hallo.
6: Sorry, we zijn alweer beland aan het einde van deze aflevering van de Gouden Fout Show van deze week. Maar ja, we sluiten natuurlijk altijd af met een knaller, dames en heren, dat weten jullie. En dat vind ik zo leuk, want zijn vorige single heette Ik Wil Met Je Dansen. En ik heb ook regelmatig op feestjes gestaan. En dat heette dan Dansen bij Jansen. Ja, nu wordt het dadelijk Dansen met Jansen, dames en heren. Want hij heeft een heerlijke nieuwe single uit Stap voor Stap. Dat is met dansen ook natuurlijk, hè. En niet op je vrouw of vriendin de voeten gaan staan of zo. Een beetje opletten wat je doet, maar wel lekker dansen. Dat kan ook met deze verrassende nieuwe single van Stefan Jansen. Hallo Stefan.
7: Hallo, een hele goede avond.
6: Hey, hallo. Ja, het is echt dansen met Jansen, hè, want deze plaat is ook weer heerlijk dansbaar.
7: Ja, zeker, maar wel stap voor stap dansen.
6: Wel stap voor stap, inderdaad. En niet te snel, want rustige stappen, want anders ben je veel te snel thuis. Hè. Dat moet ook niet.
7: Ja, precies. Daarom, dat moeten we niet hebben, inderdaad.
6: Nee, zo is het, jongen. Hey, wat een verrassende lekkere nieuwe single. Ja, na die vorige Ik Wil Met Je Dansen. Nu deze plaat, Stap voor Stap. Je bent lekker bezig geweest. En het liedje is ook niet zomaar tot stand gekomen. Je hebt er is een bijzondere weg geweest van dit liedje.
7: Ja, dat is eigenlijk best wel grappig, want we hadden eigenlijk al een single helemaal klaar. Helemaal ingezongen voor master en al. En die stond eigenlijk klaar voor productie, of om uit te komen als het ware, om te release. Alleen toen belde Stuurs, die belde mij op en die zei, joh, Steve, ik heb een demo binnengekregen van, die was eigenlijk voor een andere artiest. Maar die heeft gekozen voor een ander nummer. Ja. En wat ook uiteindelijk voor hem zeker een aardig succes is geworden. Dus heeft een slimme zet gezet.
6: Ja.
7: En die zei van, is dat dan niks voor jou? Nou ja, goed, dan ga je luisteren, dan ga je bekijken. Nou ja, tegenwoordig komen demos in AI-vorm aan. Dus dan ga je luisteren. Nou ja, het eerste wat je dan denkt, ja, die noten zijn zo hoog. En zijn die noten er überhaupt wel?
6: Ja.
7: Dus dat is dan het lastige. Maar dan ga je proberen doorheen te luisteren. Echt 100 keer luisteren. Met de zang leren. Met mijn zangcoach overleggen. Met mijn geluidsman. In mijn buurt, in mijn omgeving. Joh, zou dit wat zijn? En toen zeiden mensen eigenlijk om me heen. Van, ja, ik zou het gewoon doen. Een keer wat anders. Nou, toen hebben we eigenlijk gezegd. Nou, weet je wat we doen? Dan gaan we die ene release opschuiven. En dan doen we deze... gelijk maken en dan gooi je die andere single even op de plank.
6: Ja.
7: En dan is dit het resultaat uiteindelijk en daar ben ik heel trots op.
6: Ja, nou lekker man. Ja, dit is geschreven, dames en heren, door een collega-dj. Ja, collega-dj Lex Gaardhuis, dames en heren, van Radio 10. En die kan niet alleen ontzettend mooie en lekkere radio maken, maar ook hele mooie liedjes schrijven. Want hij heeft bijvoorbeeld ook een liedje geschreven voor Sander Kwarten, de tapster uit Tijuana. En die hebben natuurlijk, die heeft een prachtig concert gedaan begin september in 013. En groot succes, dames en heren. En ja, dit liedje is, dit vind ik ook net zo'n liedje wat zomaar eens net zo'n hit zou kunnen worden als de tapser in Tijuana.
7: Nou ja, laten we het hopen.
6: Ja, we gaan ons best voor doen. Hè. Jij doet je best voor om het overal te promoten en lekker te zingen in het land. En op de radio
7: zeker.
6: Natuurlijk de gasten zijn. En wij draaien hem lekker op de radio in de Gouden Fout Show. En natuurlijk ook in ons zusterprogramma Oranje Party. Maar ja, dit is wel, ik vind het echt een heel verrassend liedje. En mooi ook wat je zegt van, ja, dit liedje komt dan onverwachts op je pad. En dan ga je toch stap voor stap ga je dan, even een linkje weer, dat andere liedje even op de plank leggen. Van, hé, dat is ook hartstikke mooi. Maar dit is dan ja, zo'n liedje wat je van je dan zegt op het juiste moment. Het juiste liedje met de juiste mensen.
7: Ja, precies. En het laat het wel zien. Je gaat jezelf ook een beetje uitdagen natuurlijk. Want je wilt laten zien dat je wat je kan als zanger. Dat je ook veelzijdig kan zijn. En dat vind ik natuurlijk ook leuk op optredens. Want mijn optredens gaan van echt de meezingers, Cheerio, tot de hazes met die, tot eigenlijk alles. Dus, en dan ook van stap voor stap. Dus je laat ook gewoon zien dat je gewoon echt veelzijdig bent als zanger.
6: Ja.
7: En dat vind ik ook gewoon heel leuk om dat te doen. En ik, ja, wat ik al zeg, met dit nummer moest ik mezelf echt goed uitdagen. Dus dat is eigenlijk wel gelukt. En dan laat je ook wel zien dat je een andere kant van jezelf hebt. En ik moet heel erg zeggen dat ik in het begin dacht van, oeh, is dit wel echt iets van mij? Want ik ben meer echt van de volkse platen. Lekker een dikke accordeon erin en een beetje Ik Wil Met Je Dansen vibe.
6: Ja.
7: Maar ja, nu dat de single uitgaat en dat ik eigenlijk zoveel positieve reacties krijg, dat ik denk van ja... Misschien is dit toch wel het nieuwe, een nieuwe Stefan Jansen. Maar ja, we zullen het zien. We zijn al wel weer bezig met plannetjes te maken voor nieuwe singles. Dus daar heb ik gisteren eigenlijk weer een nieuw gesprek over gehad. Dus ja, we gaan daar wel een beetje mee stoeien wat we dan gaan doen. Dus.
6: Ja, nou eerst denk ik maar eens lekker genieten van dit liedje. En
7: heel
6: veel leuke promotie doen in het land. En alle enthousiaste reacties te zien. Want mensen zijn allemaal hartstikke enthousiast. Dus een lekker liedje uitgebracht, dames en heren. Natuurlijk weer bij onze grote vriend Ronald van Rood Hit Blauw. Dus wil je meer weten over Stefan Jansen, dan volg hem natuurlijk op de socials en overal. En je kunt er meer over vinden, ook weer op de site van Rood Hit Blauw. En dan ga je naar Artists en dan Stefan Jansen met dubbel S, dames en heren, want hij gaat stap voor stap. Er zijn ook twee S'en, dus dat komt helemaal goed. Hey, nou, we gaan het allemaal meemaken. Ja, jouw agenda loopt lekker vol, dus mensen kunnen jou lekker ook in het land zien. Jou volgen op de socials en ja, gewoon lekker heel veel promoten deze plaat. De mensen ook.
7: Zeker. Nou, stap voor stap gaan we ervoor.
6: Zo is het, jongen. Nou, dan gaan wij samen stap voor stap richting het eind van deze aflevering van de Gouden Foutje van deze week. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer met binnenkort exclusieve verslag op de radio van de Buma NL-dag, waar we weer naartoe gaan met heel veel leuke artiesten. Oh, was ook leuk. Vorig jaar hadden we daar André van Duin en Yves Berendsen en allerlei leuke gasten. En deze keer ook weer heel veel verrassende gasten. Dat hoor je vanaf volgende week hier terug in de Gouden Foutje Radio. Maar nu, stap voor stap naar het einde van deze aflevering. En Stefan, als jij hem lekker wilt aankondigen, dan kunnen de mensen lekker dansen met Jansen en rond de tafel thuis en genieten van jouw nieuwe single.
7: Lieve luisteraars van de Gouden Foutje Show, mijn naam is Stefan Jansen en dit is mijn nieuwe single Stap voor Stap.

0: Dit was de Goud en Fout Show voor deze keer. Kijk voor meer info, uitzenddata en onze mediapartners op www.josnetten.nl of mail ons via info@josnetten.nl.
1: Oké, naar buiten allemaal nu. Het is afgelopen. Ja, la la la, het feest is klaar. Dag, ja hoor.
2: Oudoe.
3: En dan is er koffie.
4: Foutje, bedankt.
5: En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Ga naar huis, even een balletje eten.
1: Opgesodemieterd.
6: Zo, dames, dat was het.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Visant.

Bestel je tickets voor 18 euro, inclusief 15 euro besteltegoed. Bij afrekenen wordt 15 euro op je bon in mindering gebracht. Ga naar het FUST Facebook, facebook.com/t.fust. Het FUST Vol Muziek is dan ook de komende 3 uur weer geopend voor alles en iedereen. En is het nu weer tijd voor het geluid van het FUST Vol Muziek. Appie staat aan de deur, Norbert staat bij de jassen. Achter de bar staan Henk en Jos, die er helemaal klaar voor zijn. Maar één staat stand-by, mocht het nodig zijn. Betje houdt de glazen in de gaten. Is je glas leeg, breng deze dan even terug naar de bar. Dat scheelt Betje weer een hoop werk. En komen ze achter de bar geen glazen tekort. De komende 3 uur heb ik weer herkenbare muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Maar voor ons herkenbaar is met een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het FUST Vol Muziek, waar wij de platen laten praten. Het hele team van het FUST vindt het fijn dat jullie er zijn. Tel de koppen en vul de glazen.

0: De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Hitstation. freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point. Good.
6: And now... Bindu.
7: Het is alweer de tweede uur van het Festival Muziek en het is zoals gewoonlijk weer een tijd voor een beetje reclame. De slot van de week. Een long drink Colofieu voor slechts 3,50. Als je glas leeg is, breng deze weer even terug naar de bar, want het scheelt Betje weer een hoop werk. En komen Marijn en Sjors geen glazen tekort. Er was er een jarig, ja, dat kun je regelmatig lezen op het Facebook van het Fest. De nodige verjaardagen zijn de komende weken voorbij gekomen. Bijvoorbeeld Nies, Birgit, Rimi, Karin, Nelleke, die lange, die witte, Eefje, Veerman, Dirk. En over een paar dagen is het mijn beurt. Nu weten wij bij het Fest niet van iedereen precies wanneer die jarig is. En die ook gefeliciteerd wil worden op het Facebook van het Fest. Of iemand die je kent uit die tijd. Stuur dan even een persoonlijk berichtje of een e-mail naar het Fest. t.fust.bussum@gmail.com. En voor wie er op 4 oktober aanwezig is, gaan we daar natuurlijk ook even op proosten op een verjaardag.

dignified, though. Oh, I smell something.

0: freemusicradio.nl.
1: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
2: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
3: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
4: Get out, goddammit!
5: Get the point. Good.
6: And now...
7: Dit is alweer het derde en laatste uur van het Fuzz vol muziek voor deze week. Dus zoals je weet, wat in het Fuzz zit, verzuurt nooit. Je hoort hier alles dwars door elkaar heen. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Fuzz vol muziek, waar wij de platen laten praten. Zo doen we net alsof we al die jaren in de Fuzz blijven hangen. En nog steeds iedere week gewoon een feestje aan het vieren zijn. Eind jaren 70 en de jaren 80 en soms een vleugje uit de jaren 90. Bij het Fuzz 70's en 80's reunieparty was er iets te veel disco en dance. Je hebt de afgelopen twee uur kunnen horen, de variatie, zoals het hoort, bij het First After Summer Party een stuk groter zal zijn. En zo, als Queen het zingt, we will rock you.

big disgrace, waving your banner all over the

0: weet dansen we de volgende week wel de cha-cha-cha bij de live-uitzending van het Festival Muziek in Sportcafé De Viersprong in Bussum. Aan de andere kant kon het ook zo zijn dat je niet meer weet waar je moet kijken. Het kan maar zo zijn dat je verschillende dames hebt gehad. Eén voor het een en de andere voor het ander. Maar dat gaan we alles zien bij het First After Summer Party zondagmiddag 4 oktober in Bussum. Bestel dan nu je tickets voor 18 euro, inclusief 15 euro besteltegoed. Dus feitelijk kost het je maar 3 euro als je voldoende drinkt en eet. Ga voor je tickets naar Facebook van het First, facebook.com/t.first. Maar voor nu zit de wekelijkse palingsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het First vol muziek voor deze week. Mocht je nog verder op willen gaan en heb je iets te veel op, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die ze daar binnen een paar tellen. Voor nu, vriendinnen, vage kennissen, bekende en onbekende, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling. Let op, bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg en pas op, politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor hun aanwezigheid in het Festival Muziek. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het Festival Team. Volgende week het Festival Muziek live vanuit Sportcafé De Viersprong 2.0 in Bussum. Zelfde tijd, zelfde zender, het First vol muziek.
1: We zijn allemaal hetzelfde, als je niet nauwkeurig kijkt. We zijn het liefst gelukkig, of iets wat daarop lijkt. Veel omstandigheden.

een spek. Eén met boetervlekken en één met vuile streken, maar wel helemaal te gek. We zijn zo verdomd veelzijdig.

blote boom. Iedereen is uit elkaar of alweer verliefd. Doe je mond dan één keer open, maar alsjeblieft niet waar.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio. Dit is jouw hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. FreeMusicRadio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

2010 komt dit alweer. Hey, welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilleman. Ik draai een plaat voor jou oud en nieuw, afwisselend van elkaar. Die oude uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. En dat doe ik betrekkelijk omdat de plaat van 2010 dat ook al een tijdje geleden is. Maar we moeten het er maar mee doen. Ik probeer in ieder geval zo een aardig overzicht te geven van 70, 80 jaar popmuziek in de wereld. Muziek van het goede doel. Steeds meer mensen willen graag Nederland uit, omdat men ontevreden is. Is België misschien een optie? Het zou zomaar kunnen.

het goede doel. En België, is er leven op Pluto? Nou, naar zeer grote waarschijnlijkheid niet, maar we zullen het voorlopig nog niet weten, denk ik. Best wel een eentje weg, Pluto. Muziek van Angel Wolf Black, althans het is eigenlijk is het klassieke muziek. Dat door La Fabian een prachtig mooi arrangement heeft gekregen. En Angel Wolf Black doet een gooi naar, ja, of ze dat kan evenaren. En ik moet zeggen, ik denk ze heel erg ver is gekomen.

The Beatles, 1962 en Love Me Do. Muziek van Sandra AI in 2025. En ze is er heel vroeg bij. Het is september dat deze plaat uitkwam. Winter's Secret Fire. En, maar goed, de winter kan heel lang zijn. Dan is het misschien nog officieel geen winter. Maar dan kan het wel aanvoelen alsof het winter is. Afijn, wanneer het van toepassing is, weet ik even nog niet. Maar in ieder geval, we gaan luisteren naar deze plaat van Sandra AI.

Sandra AI in Winter's Secret Fire. Wat? Uit 2025, eveneens, is deze plaat van Stephanie. Dans, Alexis, dans.

0: Terrein schrijft deze week is Celesta Da Vinci. Op haar cd The Grand Final, de laatste van Celesta Da Vinci, is dit The Reason I Sing.
1: Zindi. Peter Timmerman.

Tucker Band. In 1976 stond ze in de top 40 met deze instrumentale Long Hard Ride. Lekker instrumentaaltje van deze groep. Een andere plaat die ook in het zogenaamde country rock genre valt. Deze van de Eagles uit 1972. En je hoort hem nagenoeg nooit op de radio. Wonderlijk, want het is een heerlijke plaat. Een peaceful, easy feeling. Dat is hetgene wat je ervan krijgt.

was toch heerlijk. Een heerlijke plaat van de Eagles. Peaceful, easy feeling. De allereerste LP van hun kwam destijds. 1972, ja, dat zal af wel. Muziek van Karin Nagy. En Karin heeft ooit in de studio gezeten met Pim Koopman. Ze heeft een paar singles opgenomen die uiteindelijk niet uitgebracht werden. En misschien een klein beetje jammer eigenlijk. Want we gaan er gewoon eentje draaien om te horen hoe jammer dat eigenlijk was. He's the girl in the middle.

Girl in the Middle with a Kind. Het was een demo overigens, maar dat mag de pet niet drukken. De plaat is mooi. En samen met Pim Koman in productie. En we zijn ook met drums ook nog. We gaan eens naar Kainagi in de 21ste eeuw. Hier is Cher. We all-

Karin Nagy met Cher in de Rinaldo Montes remix. En dat was inderdaad een hele goede mix. Dat klonk fantastisch mooi. Muziek van Kajak, want daar gaan we even naartoe. Pim Koopman, waar we het net al over hadden, producer en tevens de drummer van Kajak, heeft ongelooflijk veel mensen geproduced. Dan moet je denken aan de Time Bandits, aan José Hubé, aan Maywood. Er waren er veel meer. En onder andere Lucie Stijmel. Daar gaan we straks nog iets van draaien. Hier, Full Circle. En de prachtige drumbreak van Pim Koopman erbij.

prachtige plaat van Kayak Full Circle. De finale van Close to the Fire. Met de prachtige drum breaks van Pim Koopman daarin. Muziek van Lucie Stijmel uit 1982. Een cd geproduceerd door Pim Koopman. I Love Yous.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station.
1: Station
0: 24/7 Free Music Radio.
2: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.